0: the courage.
1: Altijd de eerste met nieuwe Nederlandstalige muziek.
2: Radio NL, altijd.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het lijkt erop dat de straat van Hormuz voorlopig gesloten blijft. Iran is met een eisenpakket gekomen. Ze willen onder andere dat Amerika al haar troepen terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en stopt met het geweld in het Midden-Oosten. Pas dan gaat de belangrijke vaarroute weer open. In West-Canada zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor enorme natuurbranden. Huizen werden verwoest, meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten en de noodtoestand is uitgeroepen. Ook in Europa gaan stukken natuurgebied in vlammen op. Daardoor werden bij het Gardameer in Noord-Italië ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft die uitgezaaid was naar zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft de zoon van Biden, Hunter, gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader zo te zien. En op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Alle troepen van Amerika moeten weg, het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen en alle sancties tegen Iran moeten van tafel. Dat zijn 3 van de 6 nieuwe voorwaarden die Iran stelt voor de heropening van de Straat van de Hormuz. Door de eisen lijkt een deal ver weg en blijft de vaarroute dus voorlopig gesloten. Dat Rusland een van de NAVO-landen zou aanvallen werd tot nu toe niet verwacht, zeker niet tijdens de oorlog met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken daar nu anders over. Er zou tussen nu en een paar jaar namelijk toch een kleine aanval kunnen komen. President Poetin zou daarmee de NAVO willen uittesten. Dat de oud-president van Amerika Joe Biden aan uitgezaaide prostaatkanker leidt was al bekend, maar zijn zoon Hunter vertelt nu dat het nog slechter gaat met zijn vader. De ziekte heeft zich nog verder verspreid, zegt hij tegen de BBC, naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. Volgens Hunter heeft Joe Biden veel pijn. En de nieuwe Colombiaanse president is pas 1 dag ingezworen en er zijn in Colombia nu al 2 aanslagen gepleegd. Er vielen meerdere gewonden toen een autobom afging. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is Daan B-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote natuurbrand in West-Canada verspreidt zich snel. Tot nu toe ging meer dan 100 vierkante kilometer in vlammen op. De noodtoestand is uitgeroepen en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen. Hulpdiensten hebben meerdere mensen gered, maar volgens Canadese media is er mogelijk ook iemand om het leven gekomen. Turkije maakt zich zorgen over de veiligheid in de Zwarte Zee. Vrachtschepen worden steeds vaker geraakt door drones van Oekraïne of Rusland, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije heeft Kiev en Moskou daarom gevraagd om elkaar niet meer in de Zwarte Zee aan te vallen. Een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg raakte één iemand gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV zo slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen: AZ ADO Den Haag 2-0, Go Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het weer van Weer Online. Helder en het is een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houten, rainbowevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. En het gaat lekker met AZ. Na de winst van de Johan Cruijffschaal zijn ze gisteravond ook goed begonnen in de Eredivisie. AZ versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Eerder op de avond stelde landskampioen PSV erg teleur. Thuis werd het 2-2 tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Taste&Flavor.nl.
1: Dit is Radio NL.
6: Is de muziek van

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Altijd aan. Radio NL.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Heb je

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Van school is

0: Tony.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: We krijgen een warme zomerdag. Vanochtend schijnt de zon volop en gaat de temperatuur snel omhoog. Vooral in het noorden zijn er ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. Na het weekend blijft het zomers en valt er opnieuw bijna geen regen.
3: Radio NL.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken...
4: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden. Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden... dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen... en de waterzuivering werkt niet goed... waardoor mensen hun kraanwater moeten koken... De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft... en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn... maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen... aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal... maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen van laat op de avond gisteren... AZ ADO Den Haag 2-0 en Go Ahead Eagles Willem 2 4-1. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag. 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: autodeurservice-events.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Radio NL.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,1. A16 Breda-Rotterdam bij 34,6. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle wordt geflitst bij hectometerpaal 213,2.
7: Dit is de muziek van

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: Radio NL.
1: We zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat te gek.

Radio NL. Deze week is Loesoe van Marco Schuitmaker de Hollandse.

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
10: kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
14: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
15: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
14: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
16: Radio NL.
17: Weerbericht.
18: We krijgen een warme zomerdag. Vanochtend schijnt de zon volop en gaat de temperatuur snel omhoog. Vooral in het noorden zijn er ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. Na het weekend blijft het zomers en valt er opnieuw bijna geen regen.
19: Radio NL. Dit is Radio NL.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken, de oorlogsschade vergoeden en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Trainer Peter Bos baalt ervan dat ze te weinig kansen creëerden. AZ begon het Eredivisie-seizoen een stuk beter en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
10: Radio NL.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
10: Dit is de muziek van...

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel. Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, nee.
9: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
14: Radio NL.
12: Weerbericht.
15: De zon schijnt en in het noorden trekken wolkenvelden voorbij. Het warmt snel op. Rond het middaguur is het al 25 tot 29 graden. En vanmiddag stijgt het kwik verder naar 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. De zon schijnt met enkele sluierwolken en verder staat er weinig wind. Morgen en dinsdag is het eventjes minder warm.
12: NL. Radio NL.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio
5: Evenemententerrein in Rode.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter. En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing. Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. En nog geen reactie van de VS op een nieuw ijzerpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten en geen sancties meer tegen Iran zijn. En dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het Zuidoosten. Trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dance.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
7: ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
2: Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A6, Lelystad-Muiden, de hectometerpaal 62,2. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij 62,4. En op de A37, Duitse grens, Hogeveen, wordt geflitst, de hectometerpaal 31,9.
0: Dit is de muziek van Radio

0: was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
3: Fietsenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Fietsenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Fietsen-app.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De

0: meemaken.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Radio NL.
4: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De Zomertour.
4: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand en die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Er stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In de provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. En er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de luchthaven van Sydney in Australië. Daar was vanochtend op de grond een bijna botsing tussen 2 passagierstoestellen. Een bemanningslid raakte gewond. Een van de toestellen werd getrokken en het kan zijn dat daarbij aanwijzingen van de luchtverkeersleiding niet zijn opgevolgd. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Houd een rainbowevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rij Diephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Tasteandflavor.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Smakelijk genieten aan de Rij Diephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
9: Radio NL.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
12: Dit is de muziek van

0: was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah!
3: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: fiets wilt en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op tier-freizeitpark.de.
1: Fans van waanzinnig voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het nachtelijk gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch lijkt te werken. Waar eerder de rust werd verstoord door onder meer straatraces en drugsgebruik, is het nu stil. Bewoners zeggen tegen de NOS dat ze voor het eerst in jaren weer goed slapen. Het verbod ging 2 weken geleden terug in en geldt voorlopig tot half oktober. Slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Den Haag gisteren en de verdachte waren bekenden van elkaar. Dat zegt de politie. Het schieten gebeurde in het huis waar de vrouw woonde. De man vluchtte en werd even later in een ander huis aangetroffen. Tijdens de schietpartij waren er ook 3 kinderen in het huis. De hitte en aanhoudende droogte in Europa kunnen de economie een flinke knauw geven, blijkt uit een rapport van Triodos Bank. Zo heeft de transportlast van de lage waterstanden in rivieren en kunnen energiecentrales door gebrek aan koelwater minder stroom opwekken. Door het extreme weer gaan ook veel prijzen omhoog, zegt de bank. En in Thailand heeft de politie onderzoek gedaan naar de jongen van 14... die vrijdag 6 mensen op zijn school doodschoot, onder wie 5 leerkrachten. Ook doodde die zijn opa en oma. Volgens de politie keek de jongen op social media filmpjes over hoe je een vuurwapen gebruikte. Hij had ook al eens een balletjespistool mee naar school genomen. Dan het weer van Weer Online. Zonnig en in het binnenland tropisch warm. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. In de rest van het land minimaal 27 graden. Er hangen ook wat sluierwolken en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
6: Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar staat een file voor de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. De N59 Sierhuiskerken-Zierikzee is in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A12 Duitse grens Utrecht bij hectometerpaal 28,0. A15 Rotterdam-Gorkum bij 72,8. En op de A37 Duitse grens Hogeveen wordt geflitst bij hectometerpaal 31,9.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.

0: was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan.
4: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn ween en rolloen.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
11: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
12: Radio NL.
13: Weerbericht.
14: Het wordt een zonnige en warme dag, in het zuiden zelfs tropisch. Rond het middaguur is het al 25 tot 29 graden. En vanmiddag stijgt het kwik verder naar 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. De zon schijnt met enkele sluierwolken en verder staat er weinig wind. Morgen en dinsdag is het eventjes iets minder warm.
13: NL. Radio NL.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
2: Bouwcenter Concordia.
1: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
3: De

0: ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Rotterdamse wijk De S is 's nachts weer rustig sinds daar twee weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot half oktober en kan worden verlengd. Een jongen van 19 die deze week gewond raakte bij een vechtpartij in het Noord-Hollandse Enkhuizen is overleden. Hij zou zijn gestoken. Direct na de vechtpartij was al iemand opgepakt. Een tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Beide zitten vast. Een dag na een gewelddadige woningoverval in Helmond in Brabant zijn twee verdachten opgepakt. Eentje is minderjarig. De twee belden vrijdagnacht aan bij een echtpaar en toen de man opendeed kreeg hij meteen klappen. Het stel wist de overvallers weg te jagen. Na buurtonderzoek werden ze in Den Haag gevonden. En het ging vanochtend mis met een auto met caravan die de pont op wilde rijden in Dordrecht, meldt Rijnmond. Het stel dat erin zat wilde nog even checken, maar de handrem was niet aangetrokken. En daardoor rolde de combinatie naar voren en kwam naast de pont terecht. De vrouw raakte lichtgewond toen ze uit de auto sprong. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Rainbow Events for openings.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
6: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Je luistert naar de Zomertour live vanuit Roden. Vanaf 12:30 gaat het hier beginnen op het evenemententerrein in Roden. Toegang is gratis, dus kom hier gezellig naartoe en beleef een fantastische middag. Het weer werkt mee en de artiesten die zijn top. We gaan ze zo meteen even met je doornemen hier live op Radio NL. Eerste blik op de wegen, ANWB verkeersinformatie met twee korte files en die hebben allebei te maken met vakantieverkeer. Allereerst de N57, dat is Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis. Momenteel 5 minuten. En de N59, dat is Hellegatsplein-Zierikzee. Tussen het knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel, 7 minuten. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 39,8. A6 Emmeloord-Jouden, 290,1. De A7 Heerenveen-Groningen bij 168,0. A12 Den Haag-Utrecht, 39,0. En de laatste van de A37 Duitse grens naar Hogeveen bij 31,9. Goeie reis.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: En het weekend vier je op Radio NL met de Zomertour zometeen live. En dit is Pascal Redeker.
7: Dit is de muziek van...

zomertour die hier zometeen gaat beginnen op het evenemententerrein in Roden. De toegang is gratis, fermé, gratis. Je kunt hier naartoe komen voor niks en voor noppes. En wel een hele middag genieten van onder andere... Ja, ik ga de line-up even met je doornemen. Dit is echt de crème de la crème vandaag. Rutger van Barneveld met zijn hit Zoele Zomernachten. De Dikdakkers voor de laatste keer op de Radio NL Zomertour. We hebben Henk Benaar, Corrie Konings, Wesley Bronkhorst, Thomas Karst, inderdaad de zoon van Pascal Redeker, Jeroen van Zelst, Samantha Steenwijk, Jan Biggel, Raymond Hermans, Frank van Etten. Even serieus, en geloof het of niet, daar heb ik ze nog niet eens allemaal opgenoemd. Met andere woorden, het wordt echt één groot muzikaal festijn hier op het evenemententerrein in Rode. En ik mag het nu al verklappen, we trappen zometeen om 00:30 live op Radio NL en op RadioNL.tv af met een exclusief optreden van Jorieke Sterke. Dus blijven wij de hele zondagmiddag genieten hier op Radio NL en op het evenemententerrein in de Rode. Dirk Wildijk, hoor je zo.

0: Bart en
1: Radio NL. Dit is
2: de Zomertour.
0: Natuurlijk bij jouw Radio NL die je zomer ieder jaar net wat leuker maakt tijdens de Radio NL Zomertour. Nou hebben we daar dit jaar niet heel veel moeite voor hoeven doen, want het weer werkt ook best goed mee. Eerlijk is eerlijk. Temperatuur ook vandaag landinwaarts tropisch heet met 30 graden. En ook in Rode vandaag een heerlijke zomerse 27, 28 graden. Met andere woorden, zorg voor een verkoelend drankje en geniet van alle muziek die vanmiddag hier op Radio NL te horen is. En natuurlijk hier op het evenemententerrein in Rode. En vandaag toch ook wel een klein beetje terugblikken op de Zomertour in Assen. Die is ook nog maar anderhalve maand geleden. En daar stond onder andere deze man op het podium.

Tour live vanuit Rode met de mannen van Ancora en Wort Zeeman. Ja, het is inmiddels echt een minuten aftellen richting de Radio RL Zomertour. Over een paar minuten vanaf 12:30 volg je alles live via RadioRL.tv. Via je radio of kom gezellig naar het evenemententerrein hier in Rode. Want dan mis je geen seconde.

0: Radio NL Zomertour.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
7: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
6: In Klazina Veen.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
14: Radio NL.
0: Weerbericht.
15: Het wordt heet vandaag met landinwaarts tropische temperaturen. 30 graden kan het worden in het zuiden. In Rode vandaag 27 graden, 28 graden met een zonnetje. Trekken wel wat wolkenvelden over het land. En morgen en dinsdag wordt het tijdelijk minder warm. Maar daarna volgt een reeks dagen met zeer warm en zonnig zomerweer. Ja, en dat het zomer is in Nederland, dat is alleen maar mooi. Want we zijn er met de Radio NL Zomertour. Koude drankjes en hete temperaturen op het podium. Met de allergrootste artiesten van Nederland. Ik wens je ontzettend veel plezier bij de Zomertour in Rode 2026. We gaan beginnen.
13: Radio NL.
0: Welkom bij de Radio NL Zomertour. Het leukste feest op een plein en op je radio. Zomertour. Met de populairste artiesten van nu en de belofte van de toekomst. Dit feestje slaat altijd aan. En hier is jullie presentator, Teke Wouda.
16: Van harte welkom in Rode.
17: De Radio NL Zomertour 2026 krijgt een vervolg en we zijn echt waanzinnig blij dat we weer terug mogen zijn in Rode. We hebben de geschiedenisboeken er even bij gepakt. 2015 was de allerlaatste keer, 11 jaar geleden. Maar de hele crew die hier al dagen bezig is om de spulletjes neer te zetten, die zeiden al, weet je, als je in Rode terrein oprijdt, het evenemententerrein, dat voelt als thuiskomen. En dat is het ook op de vroege zondagmiddag. En we gaan door tot, ja, eigenlijk laat. Want we gaan naar 6. We hebben extra artiesten ingeboekt. Dus het wordt, denk ik, wel 6:30, 6:45. Maar voor de mensen die onderweg zijn, kom deze kant op. Het evenemententrein biedt heel veel ruimte aan jullie allen. En mocht je thuis mee zitten te kijken via radio.nl.tv, van harte welkom. Maak er een hele mooie middag van. Op het terras, thuis of gewoon lekker bij de airco. En voor de mensen die hard aan het werk zijn of onderweg op de radio, hoef je de komende uren niks te missen. Traditiegetrouw wil ik hem toch even vragen of Rode er klaar voor is. Want het is zo'n mooie middag en we gaan de geschiedenisboeken herschrijven hier in Rode, dames en heren. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Kijk, als je dit nou op de radio hoort, dan weet je dat het nu al gezellig is. We gaan straks nog veel meer informatie met jullie delen. Maar we komen voor de muziek. En ze is hier. Als ze aftrap, mag zij die verzorgen op de Zomertour. Laat het horen voor Jorieke Sterke!

Potverdorie, wat zijn jullie er allemaal lekker bij, man. Jongen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ondertussen ook wel een pilsje lust. Maar de bar is wel heel ver weg. Wacht even, dat ga ik even aan Leander vragen. Lele, kan de pils op het podium komen? En één klein dingetje, hoor. Oké, jongens. Het volgende. Ik kom deze maand met een EP, Boerenrock EP. Hebben we hier nog een beetje boeren, of hoe zit dat? En hebben we hier ook nog truckers onder ons? Dat kennen jullie? Ja? Oké. Nou, dan moet het wel helemaal goed komen. Hey, het volgende nummer komt ook op de EP. Misschien kennen jullie hem wel, misschien nog niet. Volgende nummer heet Maak Me Gek. Let's go!

Lekker man, lekker man, lekker man. Potverdorie, ik zie daar ondertussen al een cowboy staan. Hé, ik heb ook wel vaak een cowboyhoed op. Maar ik woon zelf niet op de boerderij. Ik ben ook niet echt een cowboy. En toen dacht ik, dan moet ik maar gewoon eigenlijk bekennen dat ik een cowboy uit de flat ben. En daar heb ik ook een nummer over geschreven. Komt tevens ook op de EP. En ik dacht, weet je wat? Ik geef jullie vandaag alvast even een voorproefje. Dus het volgende nummer heet Cowboy uit de flat. Let's go!

Ja, vonden jullie hem leuk? Dit vind ik wel leuk in Rode. Dat het hier niet is wat een boer niet kent. Dat is Fred niet. Want jullie bent allemaal niet zo moeilijk, hè? Nee, hè, Drenthe? Of niet aan cowboy, maar cowboy. Vond je hem zelf ook wel mooi? Jawel? Ja. Hé, hey, ken jij de uitspraak niet janken, maar planken? Die ken je ook, waar? Dan is het volgende nummer. Dan is het volgende nummer ook voor u. Ja? Hij is nog niet uit. Deze maand nog geen idee wanneer. Moet maar hem kijken wanneer ik de tijd en zin in heb. Dan komt de P uit en dan red jullie er maar met. Maar het volgende nummer heet Niet janken, maar planken. Let's go!

0: van met elkaar. En geef alvast een heel groot applaus voor de volgende knappe zangeres, Batanya. Ja, je bent geen knappe zangeres.
1: Ik ben niet maar knap, ik zing het niet, lieve schat.
0: Je bent wel donders lieve. Mag ik ook een groot applaus voor Teken?
1: Dan ga ik het applaus voor jou vragen, Jorik. Je krijgt wat lekkers mee van de organisatie. We zeiden het al op de radio de hele week. Vroeg naar Roda komen we, dan hoef je niks te missen. En je was er als aftrap voor deze zondagmiddag. Jorik Sterke!
0: Dankjewel,
1: Jorike. Proost. Ja, Jorike is kort geleden hier ook in Roda geweest. Die verhalen hoorden wij al en we hebben ook wat foto's gezien. En dat was hier volgens mij op ditzelfde evenemententerrein. En toen was ze hier echt rondjes aan het rijden en ondertussen aan het zingen. Dit is een dame die heel veel dingen kan en dat heeft ze zojuist weer bewezen. Dames en heren, hier in Roda, het is prachtig om te zien dat het evenemententerrein steeds voller en voller wordt. Daar doen we het voor, want wij hebben er echt maanden naar uitgekeken. Toen begin dit jaar bekend werd dat we terug mochten komen in Roda na 11 jaar. Bij ons in de crew is het dan meteen van, oh leuk, die gaan we doen. We gaan straks als afsluiter nog met een artiestenshow in september naar Ridderkerk. We hebben Assen mogen doen. En dat is meteen ook het bruggetje naar de volgende artiest, want daar stonden we op een zaterdagavond, de slotavond op de TT, ook met een artiestenshow. En dan mochten wij een dame verwelkomen die ons allemaal omver heeft geblazen op muzikaal gebied. Ze kwam, zag en overwon. En dat was voor ons een reden om haar uit te nodigen, om er ook in de Roda bij te zijn. Dames en heren, geef haar een super applaus. Hier is Batanya!

0: Zomertour.
1: Met live op het podium Matanja Roffel. Je luistert naar de Radio RL Zomertour op zondag. Met in de komende 60 minuten onder andere Gino Graus, Eltjo, Stef Ekkel, Melissa Smilda en Mr. Zwoele Zomernachten, Rutger van Barneveld. Als je blijft kijken en luisteren naar de Zomertour.
0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op tier-freizeitpark.de.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken...
8: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is nog niet duidelijk. Er is boven Nederland iets bijzonders te zien. Wie in de omgeving van de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Daarmee meten experts van de Wageningen Universiteit de luchtkwaliteit. Ze checken onder meer op fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. Nu voor komende week weer tropische temperaturen in de pen zitten, is de kans groot dat we opgaan voor een 5e regionale hittegolf. Morgen en dinsdag is het eventjes wat minder warm, maar eind van de week gaan we weer richting 35 graden. De teller begon op veel plekken gisteren al te lopen. Daar was het ruim boven de 25 graden. En op haar geboortedag, vandaag precies 63 jaar geleden, is er een Barbie van Whitney Houston. Ze ziet eruit als in haar videoclip van I Wanna Dance With Somebody. En de pop is in overleg met de familie van Whitney gemaakt. Ze is niet de eerste artiest met een Barbie. Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey hebben er ook een. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch, met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.

0: FM. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
10: Goedemiddag, 1 uur geweest. Je luistert naar de Radio NL Zomertour vanuit Rode met allereerste ANWB verkeersinformatie. File op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de grens. 10 minuten door de grenscontroles. En de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goede Reden. Momenteel 7 minuten. Gecontroleerd wordt er volgens Flitsmeister langs de volgende wegen. A1 Amersfoort-Amsterdam bij 34,2. De A6 Lelystad-Muiden bij 62,3. A7 Heerenveen-Groningen bij 168,0. A7 Heerenveen-Groningen bij 184,3. A10 Koenplein-Watergraafsmeer bij 4,6. De A12 Utrecht-Den Haag bij 47,4. En de laatste A37 Duitse grens Hogeveen bij 31,9. Goeie reis.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Radio NL.
11: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio.
12: Zomertour.
11: Ivo Pasveer.
10: Yes, goedemiddag vanaf een heerlijk warm evenemententerrein in Rode. Je kunt hier gratis naartoe komen om de hele middag tot na zessen te genieten van alle live optredens hier op het podium. Of luister mee via radio.nl.tv met nu Gizby.

Hele goedemiddag, mensen. Hebben we er een beetje zin in? Ik hoor je niet. Hebben we er een beetje zin in? En de volgende. De allereerste wat ik uit heb gebracht. Dirty Blues. Wat had jij van mij verwacht?

eerste single wat ik ooit release. Ah, in het leven zijn er toch een paar dingen, hè. Als mensen vallen, dan staan ze weer op, hè. Een mens blijft niet liggen. Dus als je valt, dan sta je op. Het volgende.

Ja, een beetje lekker het rauwe, daar hou ik van. We gaan nog eentje doen en daar heb ik toch een koffertje neergezet, want ik wil dat iedereen ook natuurlijk lekker een beetje mee kan gaan blijven zingen. En dit is een classic en ik hou van Tom Jones. I'm never gonna fall in love again. Here we go!

0: knap voor de mensen die mee hebben gekeken via Radio en LTV. Er is geen woord gelogen. Overhemd. Ja, chaletje, keurig jasje.
1: Zij knap!
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Gisby, je was erbij en keurig gekleed zoals we dat afgelopen woensdag uitgebreid besproken hebben. Je bent met hele mooie plannen bezig. Zelfs hebben we wat dingetjes in de studio besproken. Wat eigenlijk nu in sneltreinvaart gaat. Maar daar komen we op een ander moment heel goed op.
1: Heel snel.
0: Ja, heel snel. We gaan hele mooie dingen doen. Er zijn mooie plannen gesmeed. Dus deze man die gaan wij de komende jaren veelvuldig horen. En zien bij Radio NL. Mag ik het nog één keer horen voor Gisby.
1: Dank jullie wel.
0: Gisby, voor jou ook een cadeautje voor vanavond. Lekker in het zonnetje. De ondergaande zon. Een borrel. Dank je wel.
1: Dank je wel, Tekker.
0: Ik zie een aantal mensen die hebben al prachtig mooie vissershoedjes op van Radio NL. Ik zie de Radio NL zonnebrillen. Ik zie bekenden in het publiek staan die altijd meegaan naar Turkije. Kijk, dat is het feest der herkenning wat we hier mogen begroeten in Rode. Nou, onze merchandise mensen die zijn ook druk bezig om t-shirtjes te verkopen. Petjes, zonnebrillen. Zodat we met deze voorste rij ook. Het is een en al witte petjes, jongens. Meekijken kan via radionl.tv. En voor de mensen die onderweg zijn naar Rode. Zorg dat je geen onthoud hebt. Maar gewoon deze kant op komt. Want we gaan heel snel verder met de volgende artiest. En we gaan zo meteen een extra feestje vieren. Want we hebben straks een jarige in ons midden. Ja, gaan we uitgebreid vieren hier zo meteen op het podium. Een dame die wij heel lang al draaien. En met iedere keer weer met veel enthousiasme. En overal waar we in het land komen, dan is ze erbij. En Rode, ja, het is zo goed als een thuiswedstrijd. En dan mag ze niet ontbreken. Dames en heren in Rode, laat het horen voor Melissa Spilda!

hele goede middag allemaal. Wat geweldig dat ik hier vanmiddag mag staan op het Radio NL podium. In Rode, ook nog in eigen dorp. Dus geweldig, lieve mensen. 1000 kussen voor jullie. Hier komt ie. 1000 kussen. Hoppie.

Dank jullie wel, dank jullie wel. Zijn er ook nog mensen die houden van een piratenliedje? We gaan even een piratenhitje doen. Jouw liefste wens, komt-ie, van de Paladijn.

En we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet, nog langer niet. En we gaan nog niet naar huis. We maken er gewoon een hele gezellige middag van met ons allen. Ik zal zeggen, ik ga het laatste liedje zingen voor vanmiddag. En dan gaan we nog gewoon even gezellig door, toch? Ik wil...

0: lieve mensen, dank jullie wel. En maak er nog een hele mooie middag van met z'n allen. Dank jullie.
1: En super dat ze er ook vandaag weer bij was. Niemand minder dan Melissa Swilda.
0: Dank jullie wel.
1: Ook voor jou een cadeautje, Melissa. Alsjeblieft en proost.
0: Dank je wel. Ja, dat komt zeker goed, Tekken. Dank je wel.
1: Dames en heren, ik zei het net al, we gaan een verjaardag vieren. En dat is niet zo, maar er zijn ongetwijfeld mensen in het publiek jarig. Wie van jullie is er bijvoorbeeld vandaag jarig? Ja, echt waar, hè? Hoe heet je? Pien? Pien, van harte gefeliciteerd. We maken er een hele mooie dag van. Je bent in goed gezelschap als het gaat om jarigen. We gaan de jarigen er even bij houden, want normaal gesproken dan roep ik van hier is die en die. Gaan we nu niet doen. Kom even deze kant op, Stef. Even hier naartoe. Dames en heren, Stef Eckel! Ja. Het mooie is, deze zondag 9 augustus, dames en heren, Stef zei... ik kom heel graag naar Roda, maar kan ik dan een beetje vroeg in de middag? Want dan kan ik daarna nog thuis een feestje vieren. Stef is vandaag jarig, dames en heren, dus... Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de...
2: Gloria,
1: in de...
2: Gloria,
1: in de gloria. Met z'n allen, hiep in de piep! Gefeliciteerd, Stef.
3: Ja, dankjewel. Wat een ontvangst zo.
1: Probeer dit vanavond thuis nog maar eens te overtreffen op je eigen feestje.
3: Ja, precies.
1: Gaat niet lukken.
3: Nee, ik denk het niet.
1: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Op je verjaardag feest vieren bij Radio NL.
3: Ik had geen mooie feestje kunnen wensen. Goed, dus,
1: Dames en heren, Stef Eckel!

Nogmaals, een hele goede middag allemaal. Lieve mensen, het volgende liedje neem ik jullie mee terug naar 20 jaar geleden alweer op de kop af. We hebben wat jubilea qua liedjes. Ik heb natuurlijk in de loop der jaren 160 liedjes gemaakt. Het zijn er heel veel. En deze mag absoluut niet ontbreken. Je mag je buurman of je buurvrouw gezellig vasthouden. Je mag van mij gaan zitten, gaan roeien. Alles kan, alles mag vandaag. Maar zingen wij uit volle borst, want we hebben een woonboot. Het ligt in de Amstel. Nee, er zit eentje, dat waren twee mensen. Heel dat gewoon, net als de rest. Ze wilden gaan trouwen, maar hadden geen woning. Het had het leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon er niet schelen, ze waren gelukkig. Nou, lieve mensen.

meubels gaan poetsen. Want er stond van de clubje zat blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een spier zo heen. Ja, daar staan ze. Hij zei, jullie moeten hier weg, deze mensen. Nou, dan gaan we rollen met drie. Laat je horen, dan gaan we.

Wie hebben het allemaal warm vandaag? Alle respect dat jullie hier staan in de bloedkolkende zon vandaag. Maar het is een prachtig mooi feestje en ik ben ontzettend blij dat ik er weer gezellig bij mag zijn. Het volgende liedje heeft ook allemaal te maken met de zomer. Inmiddels alweer heel wat jaren geleden. Maar blijft een lekker liedje. We gaan het lekker doen vandaag. Ik schrijf je naam met mijn vingers in het...

Ik ga even kijken, wie was er nou nog meerjarig vandaag op dezelfde dag als mij? Nou, ik wil de mensen die allemaal ook vandaag jarig zijn van harte proficiat wensen. Mooie dag, hè? 9 augustus. Maak er een prachtig mooi feest van. Lieve mensen, ik mag er nog eentje doen, want er staat natuurlijk een bomvol programma nog op jullie te wachten. Maar ik wil toch even de aandacht vragen voor het liedje. Dat doe ik altijd. Ik heb dat ook beloofd aan de familie van René Kars. Want ik heb natuurlijk samen met hem een prachtig lied opgenomen. Helaas is René op veel te jonge leeftijd overleden. Is jullie niet ontgaan. Ik hef altijd het glas met de mensen op René, want voor mij is hij er altijd nog bij. Dus mocht je al een lekker drankje te pakken hebben, hef even je glas omhoog. En anders zing hem vooral lekker uit volle borst mee. Lieve de dikke, de kist, dan weer een feestje gemist. Daar gaan we!

plaats in de stad. En als ik straks naar huis wil, ga shawarma onderweg. Dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg, ja. En weet u wat mijn dokter zei? Liever te dik in de kist. Zing maar mee!

doe, ik sta weer buitenspel. Ben de beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei?

liedje voor de laatste keer. Daar gaan we. Op zondag word ik wakker, zo komt het uur of twee. Kerstijd van alle eten en de dingen die ik deed. En ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf. Ik blijf zeggen, onze beste spoed ooit. Te kort voor je gewicht. Lieve mensen, voor de laatste keer, laat je horen uit volle borst, daar gaan we. Hier.

0: plezier met alles wat nog open gaat vandaag. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Hoi!
1: Heerlijk! Het feest der herkenning hier op de radio en bij ons in Roda 10 jaar geleden alweer, Stef, dat deze grote hit werd geboren.
2: Ja, op de kop af 10 jaar, ja.
1: Inderdaad.
2: De tijd gaat ongelooflijk snel.
1: Turkije ergens in een lobby en de rest is geschiedenis.
2: Ja, zeg dat.
1: Het was een lange nacht, dames en heren, dat weet ik nog wel. Stef, je bent jarig, ook een cadeautje namens de organisatie Roda voor je verjaardag. Die krijgt vanavond vast een heerlijk plekje.
2: Nou, die is op vanavond, denk ik.
1: Want het is proost. Dames en heren, de jarige van vandaag, Stef Hekel. Dank je, Stef. Kijk, deze kreeg ik net van mijn collega aangereikt. Dat zijn van die handige waaiers. Ik wist niet dat we ze hadden, maar ik zag net al een aantal mensen gewoon dit doen vanwege de warmte. Ze zijn verkrijgbaar bij de stand. Dat is naast de truc van Radio NL en die van Henk Wijngaard. Wie wil hem hebben overigens deze? Ja, voorste rij komt hij. Alsjeblieft, en blijven zwaaien. Dames en heren, de man die we er nu bij gaan halen, dat is een bijzondere. Want die heeft een rad thuis staan. Op dat rad, daar staan allemaal plaatsnamen. En dan stopt hij op een plaatsnaam en dat is de reden om daar naartoe te gaan om het feestje in de kroeg te vieren. Nou, vanochtend om 8 uur heeft hij een slinger aan het rad gegeven. Het zal je niet verbazen, hij kwam terecht op Rode. Hij is hier, want zijn favoriete kroeg is hier bij jullie, Zino Groos!
3: Ja, Rode,

kroeg. En dan lekker aan het water zitten, hè, in je favoriete kroeg. Ik zeg goedemiddag, Rode! Is het lekker warm daar? Ja, jullie staan in de palle zon, hè. Ik heb het met jullie te doen. Zijn er mensen die vanavond lekker naar de kloten gaan? Ja? Ik zie dat we al goed op weg zijn. Zijn er de dames en heren in de zaal of op het plein die geen rem hebben vanavond? Ja!

Ah, dankjewel allemaal. Wat fijn om elke keer bij Radio NL te mogen staan hier op de zomertour. Ik mag er toch al wel een jaar of, hoeveel zal het zijn? Ik denk een jaar of 12, 13 al bij zijn. En dan zit ik al 17 jaar in het vak. Dat is natuurlijk mooi, hè, op zo'n leeftijd als ik. Lieve mensen, in al die jaren is er heel veel gebeurd. En in 2020 heb ik het geluk mogen hebben dat ik een lekker zomerrit in Nederland heb mogen scoren. Want deze vrouw was verliefd op haar Spaanse toreadores. En haar naam is Dolores.

0: Radio NL. Zomertour.
1: Op deze heerlijke, warme zondag 9 augustus. Je bent er live bij. Dit is de Radio NL Zomertour vanuit Roden. Kijk je mee via radionl.tv. Luister je lekker via de radio mee. Zit je in de tuin of op Balkonia. Pak dan vooral even de app erbij. En laat even van je horen waar je aan het genieten bent van de Radio NL Zomertour. En of je natuurlijk nog even deze kant op komt zometeen. Want we zijn hier tot ver na zessen. Met onder andere zometeen Eltjo, de Dikdakkers komen eraan. En Rutger van Barneveld.
0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Wiegen is een natuurbrand uitgebroken. De brandweer is er al bij en de veiligheidsregio meldt dat er versterking onderweg is. Er staat in bosachtig gebied zo'n 200 vierkante meter in brand. En volgens de brandweer breidt het vuur zich uit. Mensen worden opgeroepen om niet te komen kijken. Bij het bestrijden van bosbranden boven de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen. Dat meldt de gouverneur op X. Het gebeurde vrijdag al, maar toen konden hulpverleners ze niet bereiken. Waardoor de helikopters neerstort is niet duidelijk. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. Komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Zo werden pas geleden huizen van voorstanders beklad en gingen bij het oude politiebureau, waar het AZC in moet komen, een explosief af. En veel tuinders zijn niet blij met de droogte, maar Nederlandse wijnboeren wel. Voor een wijnboer in Noordwijk mag het weer nog wel even zo blijven, zegt hij bij Omroep West. Door de droogte groeien druiven beter en krijgen schimmels weinig kans. Ze hoeven dan ook niet zoveel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland is het tropisch, 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen is het even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 1 over 2, goedemiddag. Radio NL staat aan met de zomertour vanuit Roden en de actuele ANWB verkeersinformatie. Vielen op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de grens. 10 minuten door de grenscontroles. A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Ulverhout. 10 minuten. De A76 Geleen-Aken tussen Kunderberg en de grens. 20 minuten. En de N62, dat is van de grens naar Borselen. Tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de Westerschelde-tunnel. Momenteel 10 minuten vertraging. Flitsers langs de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij 13.9, A6 Emmeloord-Jouren 290.1, de A6 Lelystad-Muiden 62.2, A7 Heerenveen-Groningen bij 168.0, Ring A10 bij 4.6, A16 Rotterdam-Breda bij 25.1 en de laatste A37 van de grens naar Hogeveen bij 31.9. Goeie reis!
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Radio NL.
0: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio.
2: Zomertour.
0: Ivo Pasveer.
1: En niet alleen een feest op de radio, maar ook een feest hier op het evenemententerrein in Roden. Gino Graus maakt nog snel even een selfie met alle mensen die hier inmiddels al in Roden zijn. En je kunt hier nog naartoe komen, hè. Entree is gratis en je maakt alle optredens live mee. Met, mag ik het al verklappen? Zo meteen op het podium, Rutger van Barneveld. En ondertussen ook heel leuk om even te horen van waar jij luistert momenteel. Stuur even een appie in de gratis Radio NL app met de plek waar je momenteel Radio NL aan het luisteren bent. Ben je aan het werk? Zit je in de vrachtwagen? Lekker in de tuin aan het chillen? Of doe je iets heel anders? Stuur even een foto van waar je op dit moment naar de Radio NL Zomertour aan het luisteren bent. Schakelen we snel naar het podium. Daar is momenteel Dirk Wouda.
4: Want we hebben vandaag een keur aan artiesten die we welkom gaan heten. En wat ik al zei, het zal wel na 6:30 worden voordat er daadwerkelijk een punt achter gezet wordt. Dus de top 30 doen we volgend weekend wel weer. Maar gisteren hadden we hem wel. En voor de mensen die geluisterd hebben of het lijstje hebben bekeken via radionltop30.nl, die weten wie de hoogst genoteerde is uit de Radio NL Top 30. Want wie staat er momenteel op nummer 1 in de top 30? Rutger van Barneveld, zeggen jullie. Ja, dat is goed. Dat klopt. Sinds afgelopen vrijdag is het liedje uit waar hij woord van heeft gehouden. Want op TikTok, op social media, overal ging dat liedje viral. Hij zei, het moet dan toch maar. Dan moet ik hem toch maar opnieuw opnemen. Dat heeft hij gedaan en afgelopen vrijdag kwam het liedje uit. Het staat op Spotify en de cijfers liegen er niet om. En dat betekent zomaar dat hij twee jukels van hit heeft. Want hij gaat hem zo meteen doen. De nummer 1 uit de top 30, Zwoele Zomernachten. En natuurlijk ook de nieuwe single. Dames en heren, laat het horen voor Rutger van Barneveld!

Nog een goede middag, is het gezellig? En wat een bloedhit, hè? Lekker, man. Dames en heren, jullie krijgen van mij een hele dikke 10!

Pompeii. Lieve mensen in Rode, toen zwoele zomernachten voorbij kwam en die al een tijdje uit was, zag ik een paar TikTok-filmpjes voorbij komen van een jaar of 20 geleden, 50 kilo lichter. Soms pijnlijk, hè? Maar het is wel waar. En ik dacht, waarom nou dit liedje? En het was niet één keer iemand die het aanvroeg, maar het waren er meerdere. En toen dacht ik, nou, dan moet ik er naar luisteren. Hij is afgelopen vrijdag uitgekomen. Inmiddels ruim 150.000 streams in 2 dagen. Ik hou van zomer, zon

Dank jullie wel, dank jullie wel. Dames en heren, maar na zwoele zomernachten had ik 5 jaar geleden ook zo'n leuke hit. Ik denk dat je gelijk hebt.

0: uit de Radio NL Top 30. Niemand minder dan Rutger van Barneveld. Ja, Rutger, ik heb woord gehouden.
1: Ja, ik geef het je te doen in die warmte.
0: Ja, dat is het ook. Hij gaat zo meteen ook heel snel weer uit. Maar een jaartje of twee geleden kwam jij met deze prachtig mooie hoodie.
1: Ja.
0: Hij zei, we gaan een kledinglijn beginnen. En het is ooit begonnen met een geintje in Turkije.
1: Klopt.
0: Ja, dat geintje begon, nou ja, je weet het zelf wel, leg het zelf nog maar een keertje uit. Wat was dat?
1: Nou ja, ik zei van, er moet een kledinglijn komen. Er was een knipoogje, een duimpje. Ik zeg, nou, dan moeten we daar iets mee doen. En ik, dat hebben we gedaan.
0: Ik draai mee van.
1: Een knipoogje, een duimpje. Speciaal voor jou.
0: En RVB.
1: En RVB.
0: Rutger van Barneveld. En ondanks dat het 28 graden is, ik denk ik zoek hem op. Ik trek hem aan. Ik heb hem al één keer in de studio aangetrokken. Nu vandaag 5 minuutjes, want ik doe zometeen gewoon weer wat lucht.
1: Met een bloedgang.
0: Ja, hè? Toch wel. Dames en heren, hij staat op 1 in de Radio NL Top 30. En ik denk dat de andere grote hit binnenkort ook heel snel binnen zal gaan komen. Deze man is één groot succes en dat blijkt ook wel, want de auto staat al te ronken. Jij moet heel snel door naar de volgende.
1: Ik moet heel snel weer door, ja.
0: We waren super blij dat je erbij was op het feestje van Radio NL. Vanaf dag 1 is hij bij ons. Dames en heren, Rutger van Barneveld! En je krijgt nog een cadeautje mee.
1: Oh, die is op onderweg.
0: Maar pas, vanavond pas. Bij thuiskomst.
1: Vooruit.
0: Dankjewel. Rutger van Barneveld! Het is goed om te zien voor de mensen thuis die alleen naar de radio zitten te luisteren. We hadden al gezegd, kom zo vroeg mogelijk naar Rode. Want ja, onder andere, Rutger staat al vroeg in de middag en daar is gehoor aan gegeven. Onze cameramensen hebben dat fantastisch mooi geregistreerd. En als je meekijkt via radio.nl.tv, dan heb je een indruk wat we bedoelen. We begonnen om 12:30, toen waren er al flink wat mensen. En het wordt alsmaar drukker hier op het evenemententerrein in Rode. En dan te bedenken dat we hier tot ver na 6 live artiesten zullen gaan begroeten. Dus het wordt nog een hele mooie middag. Wie van jullie komt er daadwerkelijk allemaal uit de omgeving van Rode? Ah, kijk. Dat is mooi, want de man die we er nu bij gaan halen, die zei, het is een thuiswedstrijd. En ik ben zo blij dat ik op dat grote podium van Radio NL erbij mag zijn. En ik zal ongetwijfeld heel veel buren, vrienden, kennissen en familie mogen begroeten. En dat gaat hij dan ook doen. Want hij is hier voor jullie, live op Radio NL, Eltje!

Dank jullie wel. Lieve mensen, hoe is het met jullie? Oeh, wat is het lekker warm, jongens. Lieve mensen, wat ben ik blij dat Radio NL is teruggekeerd naar al die jaren hier in de mooie Rode, jongens. Volksvermaken, alle ondernemers en natuurlijk Radio NL, bedankt daarvoor. En dat jullie hier vandaag zijn met dit warme weer. Prachtig, jongens, om te zien. Het volgende liedje die ik ga doen is een liedje die staat voor vechtlust en zelfvertrouwen, jongens. En doorzettingsvermogen. Dames en heren, dit is Langzaam, maar Zeker.

0: Wauw, lieve mensen, geweldig. Geweldig.
1: Je luistert naar de Radio NL Zomertour live vanuit Rode.
2: Radio NL Zomertour.
1: Met zojuist op het podium Eltjo van Wijk. En zometeen onder andere nog, ja, ik moet het toch even vermelden. Het allerlaatste optreden wat de Dikdakkers ooit gaan geven op de Radio NL Zomertour. Dit wil je niet missen. Blijf erbij hier tijdens de Radio NL Zomertour. En laat vooral ook even weten waar je op dit moment aan het luisteren bent. Hè? Zit je momenteel misschien ergens in de boeroeboeroe? Zit je lekker in de achtertuin te luisteren? Ben je iets compleet anders aan het doen? Zorg ervoor dat je eventjes belt via de gratis Radio NL app. Ik hoor graag even waar je op dit moment aan het luisteren bent. Gaan we hier eventjes een man die ook heel vaak op de Radio NL Zomertour te zien is draaien. Jeffrey Heesen, hij heeft een nieuwe plaat uit. Wordt knettergek. Hij wordt

0: laatste Hollandse nieuwe deze week bij Radio NL. Marco Schuitmaker, die momenteel ook lekker in Spanje op vakantie is en aan het luisteren is naar de Radio NL Zomertour. Hey, geniet ervan, Marco. Je luistert Radio NL met op het podium momenteel de Dikdakkers.
1: Waar zijn die vlaggetjes, jongens? Dan gaan we klappen!

0: Laat je horen, Rode. Hiep. Lieve mensen, wat leuk dat jullie hier allemaal zijn in deze kokende hitte hier bij Radio NL. En we zwaaien met z'n allen naar de VIP's. En we zwaaien met z'n allen naar de VIP's. Wat een gezelligheid, Hans. We gaan een beetje interactief aan de gang. Maak een beetje ruimte bij de buurman of buurvrouw, jongens. Beetje ruimte bij de buurman of buurvrouw. Broksmit is er ook. Doe een stapje naar voren.
1: Een stapje naar voren.
0: Een stapje naar links.
1: Een stapje naar links.
0: Draai een keer in het rond.
1: Draai een keer in het rond.
0: Geef een klap op de kont bij de buurman of buurvrouw.
1: Een klap op de kont bij de buurman en buurvrouw.
0: Een hand in de lucht.
1: Een hand in de lucht.
0: Rode voor Radio NL. Twee handen in de lucht.

Oké mensen, het is een beetje warm geworden vanmiddag. Maar niettemin gaan we het tempo een beetje opvoeren met z'n allen. Pak allemaal even je linker en rechterarm. Spreid hem zo ver mogelijk. We nemen jullie mee op vliegenles! Fasten your seatbelts! Springen!

Lieve mensen, Rode, laat Nederland horen op Radio NL dat het hier heel gezellig is. Lieve mensen, het is bijna 20 jaar geleden dat Hans en ik bij elkaar zaten in de studio en een liedje opnamen. En dat is door heel Europa een succes geworden. Cowboys en Indianen! Oké, jongens, daar gaan we. Come on. Die handen in de lucht. Die handen.

Kom pak je lasso maar. Roden, ik hoor jullie niet. Dat kan harder.

0: En van me hele. Lieve mensen, dank jullie wel. 30 jaar Dikdakkers, tot ziens!
1: Voor de allerlaatste keer op de zomertour van Radio NL in Rode. 30 jaar verder wordt dit liedje nog steeds gezongen, hoor mannen. Zit daar maar niet over in. De volgende keer staan jullie daar. Of we moeten al iets geks bedenken dat we jullie gewoon om wat voor reden nog een keertje terug mogen halen.
2: Je weet het nooit, hè?
1: We weten het nooit. In ieder geval nu een prachtig cadeautje namens de organisatie. Als
0: dank
1: dat jullie erbij waren.
0: Lekker. We willen nog één keer één ding vragen aan het publiek.
1: En dat is...
0: Mogen we met jullie op de foto?
2: Ja, met z'n drieën.
1: Dat gaan jullie op de voorgrond. De foto die wordt gemaakt met iedereen erbij op. Dames en heren, even de armen omhoog. Dit is er eentje voor in de boeken. 30 jaar Dikdakkers, het afscheid hier in Rode.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kijk eens even, een plaatje voor in de boeken. Deze die kan bij jullie thuis aan de wand en dan als teken over 30 jaar. Toen stonden we erbij op die 9 augustus met dat mooie weer. Dames en heren, nog één keer een oorverdovend applaus, want dat verdienen deze kanjes. Anton en Hans, de Dikdakkers! Dankjewel mannen.
2: Dankjewel man.
1: Op naar de finale van december 2026. Even het podium een beetje watervrij maken van alle flesjes die hier nog stonden. Als we dan naar Rode komen en we zijn eindelijk weer terug na 11 jaar. 2015 was de laatste keer. Het is 2026 en we zijn er weer. Zij waren er toen ook bij en ze mogen natuurlijk niet ontbreken. In Assen waren ze met ons mee. En in Rode behoor je ze gewoon als een van de allereerste uit te nodigen. En dat hebben we ook gedaan. Man en vrouw. Hit na hit na hit na hit. Albums volgemaakt. En ze zijn nergens meer weg te denken. Of het hier nou is. Morgen op een feest of overmorgen. Maar we zijn super trots dat ze erbij zijn. In Rode. Laat het horen voor.

Goedemiddag, Rode. Dankjewel. Ja, een van de laatste singles van dit Als ik je zie. En we gaan nu naar, gewoon naar de allereerste die we gemaakt hebben. De allereerste single. En dat was natuurlijk De Waarheid.

0: Tour.
1: Met op het podium Lucas en Gea. En wil je niks missen, ga dan nu naar RadioRL.tv. En zorg ervoor dat je geen seconde van Lucas en Gea mist. En zometeen hier op het podium onder andere Lorenzo. Helemaal Holland staat inmiddels in de startblokken. En ook zometeen Erik van Klinken. Blijf erbij.
0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op RadioNL.tv. Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Israël doet definitief niet mee met het nieuwe vredesplan van Amerika voor Gaza. President Trump kondigde vorige maand aan dat het erdoor was, maar premier Netanyahu weigert het leger terug te trekken en dat is een van de voorwaarden. Hij zeide eerder deze week al twijfel en na kabinetsberaad is het nu officieel nee. Een grote natuurbrand in Zuid-Spanje komt steeds dichter bij Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het zijn dat het vuur een rivier oversteekt. Er zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd en er wordt geblust met vliegtuigen. Ook militairen helpen mee. De lage waterstand in rivieren dreigt in Roemenië de kerncentrale lam te leggen. Er kan geen koelwater meer worden opgenomen. Door rotsblokken op te blazen kan meer water de centrale bereiken. En ook zijn er bakken vol stenen in de Donau neergelaten om de waterloop te beïnvloeden. Het lijkt te werken. Feyenoord is de competitie na de zomerstop goed begonnen. Ze wonnen de stadsderby van Sparta met 1-0. Het doelpunt kwam van Luciano Valente en viel al na een half uur. Intussen zijn ook PEC Zwolle, Ajax en Groningen-Utrecht bezig en later speelt Heerenveen tegen Twente. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: En dan de ANWB verkeersinformatie bij Radio NL met twee files. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de grens. 11 minuten door de grenscontroles. En een ongeluk op de A15 Nijmegen naar Gorkum. Tussen Echteld en Tiel-West momenteel 12 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 39,9. A2 van de grens naar Eindhoven 253,9. A6 Lelystad-Muiden bij 62,2. De A7 Heerenveen-Groningen 168,0. Ring A10 Komplei-Watergraafsmeer bij 4x3, de A28 Zwolle-Assen bij 153,6. En de laatste A37, dat is van de grens naar Hogeveen bij 31,9. Goeie reis.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Radio NL.
0: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio.
2: Zomertour.
0: Ivo Pasveer.
1: En het is gezellig. Het wordt steeds drukker op het evenemententerrein in Rode. Maar er is nog plek genoeg als je hier naartoe wil komen. Entree is gratis en je wil het echt niet missen. Want we hebben hier een feest voor je neergezet.
0: Radio NL. Zomertour.
1: Ja, vanmiddag was het al feest natuurlijk.

0: heeft Wesley Bronkhorst. Corrie Konings komt hier ook zo meteen. Henk Bernard is hier ook te vinden op het podium. En binnen nu een paar minuten helemaal Hollands. Die onder andere hun nieuwe single Titanic gaat doen. Vermoed ik zomaar eventjes. Ondertussen is het ook gezellig in de Radio NL app. Leuk om even van je te horen hoe en waar je naar de Radio NL Zomertour aan het luisteren bent. Zo stuurt Jolanda uit Ermelo. Nou, vanuit Ermelo luisteren we gezellig mee. 23 jaar in Rode gewoond. En ook meerdere keren bij jullie Zomertour in Rode aanwezig geweest. Groetjes en succes nog. Nou, gezellig Jolanda, luister daar maar mooi mee. René Brandhorst uit Benthuizen, die is lekker onder de overkapping in de achtertuin aan het luisteren. Wachtend op Lorenzo. Ja, die treedt zometeen ook op inderdaad. Bas uit Zevenbergen ligt op het strand van Scharen dijken te genieten van de zon en deze mooie uitzending. Jan uit Steenwijk, die luistert mee vanuit het heerlijke Kos. Groetjes van Jan. Angela, die is onderweg van Spanje naar huis. We rijden nu in Frankrijk en natuurlijk met de Zomertour op de radio. Johan uit Uithuizen Mede. We zitten op de camping ineens. Groeten aan Leon, die in het publiek staat. En de groeten zijn hierbij doorgegeven. Wouter uit Bovensmilde, luisteren vanuit de schuur. Ik zie Yvonne uit Grijpskerk, die staat hier inmiddels in het publiek. Gezellig. Damon uit Boyle, we luisteren mee onderweg naar Monaco. Hey, veel plezier daar, Damon. Bas uit Bergen, wij zijn aan het varen in Giethoorn. Radio Rel gezellig aan. En we luisteren mee naar het feest in Roden. Dennis, die ligt op het strand. Stuurt hij vanuit Oosterwijk. Maar ik denk dat dit ergens aan de Mediterraanse Zee is. Als ik zo de foto even bekijk. En Lieneke, die luistert vanuit Zwitserland. Hey, hartstikke leuk. Nou, waar zit jij momenteel te luisteren naar de Radio Rel Zomertour? Deel het in de gratis Radio Rel app. Gaan wij snel terug naar het podium. Daar staat momenteel Dirk Wouda.
1: Ongeveer een half uurtje. In de auto, sommige de mensen die hier uit de buurt die zeiden, ja, we zijn heerlijk op het fietsje. Maar er zijn er ook die komen vanuit Brabant of Zuid-Holland. En dat geldt voor het laatste, voor de volgende twee. Uit de omgeving Rotterdam. En dan zit je gewoon een aantal uren in de auto. En het leuke is, ze hebben vanaf vanmiddag, vanaf 12:30, toen ze de auto instapten, kunnen luisteren naar Radio NL wat hier allemaal in Roden gebeurt. En dat is het mooie van live radio. Dan kom je helemaal in die stemming. Je hoort het gejuich van het publiek. En je weet, ja, over een aantal uurtjes staan we er zelf. Radio NL, we zijn al een hele tijd bezig, ruim 21 jaar inmiddels. En vanaf de eerste dag waren ze erbij. En als het aan ons ligt, gaan wij nog wel een jaartje of 40 door. Ik weet niet of ze alle 40 jaar nog vol gaan maken. Maar ik hoop het al stiekem wel. Ik krijg nu een blik zo van, nou, dat wordt een hele end. Tuurlijk niet, dromen moet je houden. Dames en heren, met trots, ze zijn hier, wat ik al zei, een aantal uren in de auto onderweg naar het zonnige Rode. Hier zijn Carlo en Leo, ofwel helemaal Holland!

0: als de zon schijnt, jongens. En dat doet hij vandaag voluit. En een week of twee weken of tweede week waren wij Hollandse Nieuwe bij Radio NL. Nieuwe. Met onze nieuwe single, de Titanic. Oké, daar komt-ie.
1: We zinken niet, hè?
2: Nee.
1: We zinken niet, we blijven erbij.

Oké, we maken singles, maar we zijn het meest bekend geworden door onze medleys. Al 25 jaar maken we medleys van de allergrote hits van anderen. Maar we gaan het hier proberen op het plein, jongens. Zijn we er klaar voor? Hebben we een beetje zin om mee te zingen? Oké, als je ze kent.

0: staan zelfs te dansen op het grasveld. Ongelooflijk. Omdat het zo mooi is met z'n allen. Nu een liedje van 100 jaar geleden. Omdat het zo mooi is. Jongens, al je handen in de lucht. Je handen in de lucht. En dan gaan we dan, hè. Van links naar rechts. Yo!
1: Ja, dat zijn van die dagen met een zwier uit je bed. Alles goed,

steeds heel mooi. Het laatste rondje als je stiekem nog een traantje laat. Doordat dat maar wat was er een feest. Luister, ik weet dat jullie doodmoe zijn. Misschien geen zin meer hebben. Maar willen jullie even met z'n allen een geweldig applaus geven voor dat hele team voor en achter de schermen van de Radio NL Zomertour. De mensen in de geluidswagen.

0: tot ziens. Een fijne zondag. Hoi.
1: Dat we er weer waren. Mannen, zo goed om jullie erbij te hebben. Na al die jaren nog steeds en nog steeds met dat enthousiasme wat jullie al zeiden kort geleden. De Hollandse Nieuwe met Titanic. Het is een waardering van Radio NL richting jullie door jullie inzet. En er altijd maar te zijn. Het is niet de inzet en de beloning namens Radio NL, maar ook namens de organisatie hier. Een heerlijk drankje.
0: Dankjewel.
1: Dat is even een mooi aandenken aan deze mooie zondagmiddag.
0: Lekker onderweg. Dankjewel.
1: Dat dacht ik. Dames en heren, Carlo en Leo. Helemaal Hollands. Dankjewel. Wij hebben het er toch even op moeten zoeken, maar volgens mij klopt het. En er zijn een aantal mensen nu nog aan het zoeken. Mocht ik het fout hebben, dan word ik zometeen wel gecorrigeerd. We hebben natuurlijk artiesten in jonge leeftijden. We hebben ook artiesten waar we heel trots op zijn, die al wat langer meelopen. Maar de allerjongste die we vandaag op het podium gaan krijgen, en ik denk uit de geschiedenis van Radio NL met de Zomertour, dat met 12-jarige leeftijd, dat hij echt de allerjongste is die we ooit op het podium hebben mogen begroeten. Nou weten we wel, er zijn heel veel sterren jong begonnen. En dan komen ze later aan schuiven met 12 jaar. En hij, ik zei hem net, en hoe is het met de zenuwen? Nee, ik heb er wel zin in. En dat is mooi. Een aantal weken geleden kregen we al de nodige verzoekjes voor hem bij Radio NL. En toen ook al met trots mogen zeggen dat hij hier vandaag bij is. Een droom gaat werkelijkheid worden, dames en heren. Ik hoop dat jullie hem dat willen geven wat wij hem graag willen bieden. En dat is warmte en heel veel enthousiasme. En geef hem daarom een waanzinnig applaus. Want je moet het maar doen, maar hij gaat het doen. Op 12-jarige leeftijd, live op de Zomertour. Hier is Lorenzo!
2: Hallo Ronde!
1: Ja, ik heb je wel heel groots aangekondigd. Maar het orkest wat normaal jou helemaal begeleidt, die zijn van de warmte, die hebben zoiets van we nemen nog een glaasje drinken. Maar dat orkest moet jou wel begeleiden om er wat moois uit te kunnen krijgen. En dat is bij deze gelukt. Dames en heren, Lorenzo!

Nou, hier komt mijn allernieuwste nummer. En dat is Truckersfestijn.

0: Ja. Je moet het maar doen. 12 jaar, dames en heren, hier op de grote zomertour. We hebben de beelden, we hebben heel veel foto's van je gemaakt. En Rode, ik denk dat jullie nog één keer wat moeten doen voor ons. Nog één keer een groot, maar dan echt groot applaus voor Lorenzo! Ik heb een cadeautje voor je. Mee naar huis nemen, maar zelf niet opdrinken.
1: Oh.
0: Dat is een, ja, want anders krijg ik dat, dames en heren. Van hoe kan iemand als Radio NL zijn? Gaan we niet doen. Bij deze overhandig ik je. Er zijn er bij jou thuis vast mensen. Die gaan het erop proosten op deze hele mooie dag. En jij was erbij, Lorenzo.
1: Dank jullie wel.
0: Vond je het leuk?
1: Ja.
0: Gaan we het volgend jaar gewoon weer doen?
1: Ja.
0: Bij deze?
1: Ja.
0: Willen jullie hem volgend jaar terug?
2: Ja.
0: Nou, dat is bij deze geregen. Dames en heren, Lorenzo!
1: Dank jullie wel.
0: Dames en heren, ik ga even wat met jullie delen en daarvoor heb ik jullie hulp nodig. En het is heel eenvoudig als je het volgende met me doet. Henkie, Henkie, Henkie. Want dit is heel belangrijk, dames en heren. Velen van jullie zullen het misschien niet weten. En een aantal die hebben het al wel meegekregen op social media. Onze grote vriend Henk Wijngaard kan er vandaag in Rode bij Radio NL niet bij zijn. Want Henk ligt op dit moment in het ziekenhuis. Henk kijkt met ons mee en hij luistert met ons mee. Henk, vanaf deze plek willen we je namens de organisatie Rode, het publiek en Radio NL heel veel beterschap wensen. En laten we hopen dat je heel snel hier weer op het podium staat bij Radio NL. Henk, de cameramensen die gaan nu het nodige filmen. Die gaan je een hele grote groet brengen vanuit Rode. Nog één keer, Henkie, Henkie,

De grootste hit van Henk Wijngaard mocht weer draaien. Rode met die prachtige beelden erbij. Voor de mensen die thuis meekeken. En hier op de schermen van de 9e mei. Dat wij met z'n allen die prachtige dag mochten beleven. En de top 30 van Henk Wijngaard. En natuurlijk die jubilea. Alles in één. En die iconische gele vrachtwagen. Nou, die heeft hier ook een mooi plekje gekregen. Hij staat hier op het evenemententerrein. Dus iedereen die met de wagen op de foto wil. Het kan allemaal. En voor de mensen thuis. Hij staat hier in de stralende zon. De gele iconische truc van Henk. En natuurlijk ook de boeken, de caps, de stickers en alles hebben we meegenomen hier naar Rode. Henk, nogmaals, heel veel beterschap en laten we hopen dat je alle kracht weer kan vinden om er binnenkort weer bij te zijn op de podia. Heel veel beterschap vanuit Rode. Namens het publiek, de organisatie en Radio NL. Henk, zet hem op. Nog één keer een applaus voor Henk Wijngaard, dames en heren. Wij gaan door met het programma, want ik had al beloofd, na 6 gaan we nog vrolijk door tot ergens voorbij 6:30. Ja, dan moeten we het tempo er wel in houden, want anders wordt het nachtwerk en dat wil je natuurlijk ook niet. Wij gaan de volgende artiest erbij halen en ja, deze man die voelt zich thuis in deze provincie, want het is zijn Drenthe. Hij heeft de nodige hits op zijn naam staan en overal waar hij komt wordt gevraagd, doe die even, dat doe je even. Maar nu moet hij keuzes maken, een paar liedjes. Die keuze heeft hij gemaakt. Hij gaat voor jullie optreden in Rode op de zomertour. Hier is Erik van Klinken!

Zijn er misschien mensen die vanmorgen naar de kerk zijn geweest? Oh, dat zijn er nogal wat. Want in de kroeg drinken we bier en we drinken weer in de kerk. Meestal met zo'n rond broodje erbij. Rode wijn, hè? Ja. Oké, jongens, we gaan het doen.

0: Zo, dankjewel.
1: Erik.
2: Oh, teken.
1: Voordat jij aan het volgende liedje begint, heb ik een vraag aan je. En ik weet niet of het mag. Misschien doe ik wel hele gekke dingen. Gisteren zat ik op social media te kijken en toen had jij een post gedaan. Of tenminste, volgens mij afgelopen vrijdag, over een toekomstig liedje.
2: TikTok.
1: Ja? Maar heb jij gezien wat die cijfers deden?
2: Ja, die ging mega.
1: Dus echt, wat er gebeurt, dames en heren. Je hebt bij sommige liedjes wel eens dat het om een paar honderd gaat. Maar dit ging echt heel snel.
2: Dat als ik liedje, nu ga kijken, dan denk ik 150.000.
1: 150.000. Binnen gewoon anderhalve dag.
2: Ja.
1: Want gisteravond zag ik het. Ja. Ik weet wel, het is Radio NL, het is live op de radio. Maar kunnen we iets doen met een klein stukje of dat je een stukje zingt? Want je maakt het heel mysterieus.
2: Ik zit natuurlijk bij Stef Eckel op het platenlabel.
1: Ja.
2: En ik ben altijd heel enthousiast. Ik zeg, Stef, nee Erik, wachten. 9 september komt hij uit. Dus ik mag hem eigenlijk nog niet zingen. Maar ik heb misschien wel een klein fragmentje om de mensen te laten horen. Wat mijn nieuwe single is, ongeveer. Maar weet je tenminste waar het over gaat?
1: Heb je dat bij je nu op het...
2: Ik heb een klein stukje bij me.
1: Nou, dan ga ik even kijken. Is dat technisch te realiseren? Ja, dat hoort niet.
2: Zeker, dan wil ik natuurlijk de mensen...
1: Ja, het is live radio. Je gaat erin mee, hè?
2: Ja, wacht even. Maar dan wil ik de mensen hier vragen. Ga mij op TikTok volgen, alsjeblieft. En dan wil ik direct ook de mensen thuis die luisteren met de radio. Okay. Wil ik iedereen die het mooiste TikTok-filmpje op dit refreintje maakt. En die tagt mij daarin. En die noemt mij daarin. Die geef ik een gratis optreden. En dan misschien doen we er nog wat blondetjes bij.
1: Ik ga even naar de mensen van de techniek. We starten hem in. Een klein fragmentje, voorproefje.
2: De wat oudere dames hebben de vingers in de oren.
1: Maar het is live radio, hè? Weet wat
2: ja,
1: je
2: doet. Ja, het is live radio.
1: Ja, oké. Okay. Een fragmentje van de nieuwe single van Erik van Klinken. Live op de zomertour.

0: gedaan, lieve mensen. En dan moet je 9 september moet je maar even luisteren hoe het liedje afloopt. Ja, je denkt nu, waar heeft hij het over? Dat is eigenlijk ook de bedoeling. 9 september, jongens, komt hij uit. Volg mij allemaal, Erik Verklink op TikTok, Insta. En dan hou ik jullie op de hoogte. Nou, wie van de mannen vindt nog steeds dat die gewoon een lekker wijf heeft? Steek je handen eens omhoog. Dat zijn er heel veel. Jongens, we gaan het doen. Gewoon een lekker wijf. Tjerk. Is er nog iemand die jarig is? Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is zij. Wij vinden het allen zo prettig, ja, ja. Hier de biep. Hier de biep.
1: Ik ben er live bij geweest. Het primeurtje wat Erik van Klinken toch al had hier live op Radio NL.
2: Radio NL. Zomertour.
1: Van zijn nieuwe single. En je hebt het kunnen horen. Als je hier bent tijdens de Zomertour in Rode. Je maakt een TikTok. Je tagt Erik. Ja, dan zou je zomaar eens een gratis optreden van hem kunnen winnen. Hey, dat is niet mis toch? Laten we wel zijn. Appie van Jeroen uit Tolbert. We luisteren mee vanuit Zoutkamp. Groetjes aan Sophie Vorwijk. Lief voor papa. Oh, wat schattig. Bart uit Horsen. Die luistert lekker vanaf de camping in Kroatië. Hey, dat is ook fijn. Annelies uit Emmen. Lekker op het balkonnetje in de schaduw naar jullie aan het luisteren. Romano uit Emmen. Ik luister mee uit Emmerhout bij mijn moeder thuis. En ook Grat Kerkhoff uit Kaatsheuvel laat weten dat hij erbij is. Waar luister jij naar de Radio NL Zomertour? Laat het weten via de gratis Radio NL app. Hoor je hier

0: Mario NL. Dit is
1: de Zomertour. Met Russo, Mart Hoogkamer en Pakt Mee. Je luistert naar de Radio NL Zomertour vanuit Rode. We gaan nog even de tijd door, hoor. Tot na 6 uur is het hier feest op het evenemententerrein in Rode. Dus denk je nu van, joh, ik zit toevallig ergens in de buurt. Ja, in theorie zou je zelfs vanuit Eindhoven hier nog naartoe kunnen komen. En nog het laatste moment van de Zomertour kunnen meepakken. Dus kom gezellig naar Rode toe en mis niks van de Radio NL Zomertour. Want het is één groot feest met zometeen nog Jeroen van Zelf, Samantha Steenwijk, Even Serieus, Jan Biggel. Raymond Herman staat hier nog op het podium. We hebben ook de zoon van René Karst uitgenodigd, Thomas Karst, Wesley Bronkhorst, Corrie Konings en zojuist op het podium hier Erik van Klinken. En we gaan heel snel schakelen naar het podium, want daar is nu zometeen te horen niemand minder dan Henk Benaar.
2: Ze komen uit alle windstreken vandaag naar Rode toe, want ja, het is een feestje om erbij te mogen zijn en dat geldt zeker voor deze man. En wanneer het, ja, ik weet het is warm, maar de voorste rij die staat toch wel lekker in de schaduw op dit moment. En de rest staat een beetje te zwaaien. Nou weet ik wel dat het warm is, maar er komt zometeen dat we je vragen om even je buurman of buurvrouw vast te pakken. Nou, dat letterlijk vastpakken weet ik niet of je dat vandaag doorzet. Maar als je gewoon met z'n allen heen en weer schuifelt van links naar rechts, zonder die warme armen om elkaar heen, rekenen we dat voor één keer goed. Maar hij verdient het wel om dat sfeertje hier in Rode voor elkaar te krijgen. En dat gaat hem lukken. Dames en heren, hij is vanuit het Brabantse naar Rode gekomen. Hier is Henk Benaar!

Dank je wel. Goedemiddag allemaal, Rode. Het is lekker warm hier, hè? Nou, we hebben koud drinken, natuurlijk, hè? En we hebben van alles, we hebben snacks, en we hebben muziek. En de zon die schijnt volop, jongens. Hartstikke mooi. Het volgende nummer gaat een beetje over mezelf en een klein beetje over jullie. Tenminste, die een beetje op leeftijd zijn. Ja, ik weet, ik word wat ouder.

Nou. Het is wel vol te houden allemaal, hè? Het is lekker vol te houden. Ja. Ik zou zeggen, jongen, het volgende nummer is een beetje uptempo. Ja. Tranen zijn er niet, alleen om te huilen. Die ken je wel, hè? Ja, zeker. Ja. Doe maar. Zet hem erop.

0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In Wijchen in Gelderland is weer een natuurbrand uitgebroken. Er waren eerder al 2 kleine brandjes die vrij snel waren geblust. Even later ontstond ook brand op een plek daar dichtbij. En omdat er nog brandweerwagens in de buurt waren, konden die er snel heen. Een pijnlijk momentje tijdens een concert van K3 gisteren in België. Een invalster Klaasje Meijer kreeg een schoen tegen haar hoofd. Eerder was een schoen op het podium gegooid en daar hadden de meiden hun handtekening op gezet. Maar een volgende poging ging dus mis. Klaasje hield er niks aan over en kon er achteraf om lachen. De 1-0 overwinning van Feyenoord op Sparta is mooi, vindt rechtsback Givaro Riet. Maar we hadden meer moeten scoren, zegt hij na afloop. Er waren volgens hem veel kansen, maar die werden niet afgemaakt. Daar gaan we dit seizoen verder aan werken, zei Riet. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Oké, dankjewel. Het is 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Het is zondag en dus ontzettend rustig op de weg. Er zijn momenteel dan ook geen files gemeld. Wel een aantal controles op je snelheid. Bijvoorbeeld op de A6 Lelystad-Muiden bij 62.2. De A7 Heerenveen-Groningen 168.0. De A7 Hoorn-Zaanstad bij 28.5. A8 Zaanstad-Amsterdam bij 3.7. A28 Zwolle-Assen bij 153.7. En de A37 van de grens naar Hogeveen bij 31. .9, goeie reis.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Radio NL.
0: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio.
1: Zomertour.
0: Ivo Pasveer.
3: Hey, goedemiddag. Hartelijk welkom. Je bent bij de Zomertour live vanuit Rode.
0: De Radio NL.

0: teken van een echte zomer, zullen we maar zeggen. Frank van Etten zou meteen nog Raymond Hermans. En in de komende 60 minuten op het podium, Pasco Redeker. Inmiddels al gespot hier in de VIP-ruimte. Thomas Karst, Wesley Bronkhorst. En zometeen een exclusief optreden van Corrie Konings. Ja, geloof het of niet, ze is erbij. En zometeen hier live te horen op Radio NL. Ook leuk om van jou te horen trouwens. Als je eventjes reageert in de gratis Radio NL hebt, dan horen we graag van je waar je naar de Radio NL zomertour aan het luisteren bent. Zo stuurt Jeroen uit Tolbert lekker luisteren vanuit Zuidkoop. Groetjes aan Sophie. En Mark Tesselaar uit Zand. Goedemiddag. Wij zijn met Bas op de boot in de Giethoorn. We genieten allemaal van de muziek van Radio NL. Nou, laat ook van je horen. Waar zit jij op dit moment en hoe luister je naar de Radio NL Zomertour? Sterker nog, hoe ben je aan het genieten van de Radio NL Zomertour? Stuur het in via een appie in de gratis Radio NL app. Nou, gaan wij heel snel terug naar het podium, waar momenteel de laatste noten horen te zijn van Henk Benaar. En meekijken kan via radionl.tv. Heel veel plezier.
1: Ik weet dat hij intens geniet bij dit soort liedjes, Henk. En als je dan uit volle borst wordt toegejuicht door het publiek en ze zingen ze allemaal luidkeels mee, dan ga je zo meteen met een hele grote glimlach terug naar Den Bosch.
2: Zeker weten.
1: Dat kan niet anders.
2: Zeker weten.
1: Hey, en vanavond in Den Bosch, als je dan thuis op het terras zit, dan deze even nuttig en even terugdenken aan al die mensen in Rode. Dat ga je doen. Dames en heren, Henk Benaar! Dankjewel, Henk. Helemaal goed. Tot snel. Het is altijd zo mooi dat de mensen altijd die moeite nemen om een aantal uurtjes in de auto te zitten om hier naartoe te komen. Maar dit wil je natuurlijk ook beleven. En nou weten we dat er heel veel artiesten onderweg zijn die zitten of mee te kijken of mee te luisteren. Nou ja, volgend jaar gaan we weer een hele complete tour doen. En dan hopen we echt alles en iedereen weer mee te krijgen naar de locaties waar we naartoe gaan. Ik hoorde net al geruchten van mensen die zeiden, ja, deze traditie moeten we in ere houden. Het is veel te lang geleden dat jullie hier waren. We hebben het vaker gezegd, 2015 was de laatste keer. En 2026 zijn we apetrots met het hele team van Radio NL dat we weer terug mogen zijn hier in Rode op het evenemententerrein. En waar we ook trots op zijn, zijn die artiesten die alles al gezien hebben. Die alles meegemaakt hebben en alle hits gescoord hebben. Maar die blijven doorgaan. Kort geleden was ze bij ons en dat was ter ere van haar Hollandse nieuwe. Want er hangt iets in de lucht en dat is Amore. Dames en heren, een grootheid hier in Rode op het podium. Mag ik het horen voor Corrie Konings!

Zo, goedemiddag allemaal bij de Zomertour Radio NL. Helemaal te gek dat we toch eventjes hier in Rode zijn. En er zijn al heel wat mensen deze kant op gekomen met deze warmte. Nou, petje af hoor, hartstikke goed. Ik neem jullie mee naar een lied van 1990. Dat kennen we allemaal meezingen, dat gaat helemaal goed komen. We gaan naar Mooi Was Die Tijd.

Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, dankjewel, dankjewel. Hartstikke goed. Ik wil naar een liedje gaan wat hier eigenlijk ook heel erg... Dat heel erg veel gevraagd wordt, moet ik zeggen. Als ik dan hier optreed tenminste. En ik dacht, nou, dan ga ik dat hier bij Radio NL ga ik dat ook gewoon zingen. Zo is dat. Jullie kennen het allemaal. Nog niet zo lang geleden hebben we het op de plaat gezet. Ik vind het een geweldig lied. En we gaan met z'n allen dat gewoon lekker heerlijk meezingen. Druk je lijf tegen, dat is van mij.

Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, ik ben ook weer aan het laatste lied om dat te zingen. Nou, Elders, het was een keer dichtbij, hè, van Delfzijl uit, hè, Dirk? Ja, hartstikke mooi. Leuk dat jullie er trouwens zijn ook. En voor jullie natuurlijk, we gaan nog één liedje doen. Wat mij betreft, althans. En het is een nieuwe single van me. En uiteindelijk moeten we gewoon die heupen allemaal een beetje gaan gebruiken. Hè? En dan gaan we met z'n allen gaan we dat lekker even meedoen. En meezingen natuurlijk. Want er hangt iets in de lucht.

0: Dank jullie wel. Nog een hele fijne dag.
1: Dat is een mooie, Corrie. Ja, een verrassing. Ik stond achter je. Het leuke is, Corrie, het is een kreet aan het worden. Jouw liedje met de kreet tussendoor. Je had het toen de tijd al in de supermarkt. Was het liedje eigenlijk nog maar 2-3 dagen uit. En iedereen had hem al. En nu zie je het hier ook terug.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Heerlijk, toch? Ja. Dames en heren, ik zei het er net al. Als Radio NL en alle medewerkers mag je trots zijn op de feesten die we met z'n allen en met jullie mogen vieren in het land. En als dan grootheden als Corrie Konings bij op de zomertour staan. We waren laatst in de... Ja, grootheden. Kijk, zo ben ik even groot als Corrie.
0: Ik zeg zo groot.
1: Scheelt een paar centimeter, Corrie. Maakt niet uit. Maar jij zat naar een clipje te kijken. Toen zei je, oh ja, ik weet nog, dit hebben we toen in Heusden opgenomen. Dan hebben we het over 30, 40, soms 50 jaar geleden. En je bent er nog steeds. Still going strong met prachtig mooie liedjes. Nieuwe hits, waaronder de Hollandse nieuwe van kort geleden. Dus blijf dit alsjeblieft nog jaren volhouden bij ons op de zomertour. In volle gezondheid. Kunnen we nog volop van je genieten.
0: Ik doe mijn best.
1: Dat ga je zeker doen. Dames en heren, mag ik een oorverdovend applaus voor Corrie Konings!
0: Dank jullie wel!
1: Corrie, we hebben nog een cadeautje voor jou.
0: Oh,
1: die mag je meenemen als aandenken aan, aan de zomertour in Rode.
0: Nou, dank je wel.
1: En dan snel de auto in, want je moet aan de andere kant van Nederland. Noord-Holland hoor ik net.
0: Ja, ja.
1: Heel goed. Goeie reis!
0: Hieringen
1: en nog één keer een applaus, dames en heren. Corrie Konings!
0: Doei!
1: Ik zei het net al, we hebben normaal gesproken rond deze tijd de Radio NL Top 30. En dan zouden we nu denk ik ergens op 27 of 26 uitkomen. Het leuke is, we krijgen nog een aantal artiesten die staan in die Top 30 genoteerd. Waaronder de volgende. En ik heb hem net gevraagd met welk liedje ga je beginnen. Laat dat dan toevallig ook dat liedje zijn wat in de lijst staat. En ook de nieuwe single die gaat hij ongetwijfeld binnenkort de hitlijst bij Radio NL inschieten. Maar jullie hebben allemaal wat te drinken. Het zijn zomerse temperaturen. En als je dan zegt, we nemen een rosé'tje. Ik drink rosé. Weten jullie over wie ik het heb? Hier is Wesley

Languido Saint-Tropez, jongens. Nou, dat is het zeker. Jongens, rustig aan. Ik begrijp het heel goed. Wat een mooi.

de piep. Mooi hoor, wat een heerlijk mooi dorpje jongens hier in Rode. Gezellig om hier te zijn bij onze vrienden van Radio NL. We hebben er nog eentje, een nieuw liedje, die heb ik vorige week uitgebracht. En het gaat over de zomer, over de gezelligheid, de kleurtjes in het leven. Tutti con.

Lekker hoor. Alle kleuren, alle kleuren.

0: Lieve vrienden, Radio NL, tot ziens, bye bye. Als het gaat om verzoekjes op Radio NL en het gaat, dan is het 9 van de 10 keer dat hij ertussen zit. Deze trots op jou, het verbroedert. Je geeft de mensen kracht en dat op muzikaal gebied, Wes. Geweldig, de hit. Kijk eens, een cadeautje wat je meekrijgt als dank voor je komst naar Rode. En tot snel, dames en heren, nog een keer een groot applaus. Wesley Bronkhorst! Dank, Wes. Het is wel goed om te zien, onze cameramensen die staan hier halverwege het veld en we hebben nog wat camera's opgesteld. Die maken prachtige shots wat hier allemaal gebeurt voor de mensen thuis. Wij kregen net in de Radio NL app al mooie fotootjes. Mensen die gewoon in de tuin mee zitten mee te kijken. Parasolletje erbij, tablet erbij en dan meekijken naar wat hier gebeurt. Nou, hier gebeurt het inderdaad. Na 11 jaar zijn we terug in Rode en daar zijn we maar meer dan trots op. Om even in die termen van Wesley Bronkhorst te blijven. Trots op jou, de organisatie. En op jullie dat we weer terug zijn. Een aantal jaren geleden, toen startte die zomertour. En dat is ergens rond 2008 geweest. En het mooie daarvan is, een aantal artiesten die gaan nog steeds met ons mee. En sommigen kunnen helaas niet meer mee, omdat ze niet meer onder ons zijn. En vanaf dag 1 dat hij de grote hit had, super gave tijd, ging hij mee op de zomertour. Zo waren er een aantal, deden we 13 zomertours in een jaar. En dan waren er 8 of 9 edities waar hij altijd bij was. We hebben het gisteren nog een keer opgezocht. We hadden de oude draaiboeken van de line-up, zoals het dan zo mooi heet. Wie in welke volgorde staat. En die van Rode hebben we erbij gepakt. En Rode heeft hij geen enkele keer gemist. De laatste keer dat hij toen bij ons was in Rode, had hij die hele grote teddybeer mee. Want ja, René Karst en Beren, dat was 1 rode draad door zijn leven naast de muziek. En dan weet ik al, Stef heeft vanmiddag al een prachtige ode gebracht. Maar wij denken dat we ook een waanzinnige ode gaan en moeten brengen. En dat doen we dan ook. Hij staat hier achter het podium klaar. Niemand minder dan de zoon van René Karst. Die hebben we van de week nog gevraagd. Er is een plekje over. Zou je hem alsjeblieft in willen vullen? Om je vader te eren waar hij altijd dat grote feest is te vieren. Op dat grote evenemententerrein in Rode. En Thomas zei, ja, ik ben er. Dit is vrijdag nog geregeld. Hij staat te popelen om de grote hits van zijn vader met jullie te mogen delen. En het applaus wat jullie toen gaven aan René mag nu zeker voor zijn zoon. Dames en heren in Rode, laat het horen voor Thomas Karst!
1: Dankjewel, René.

benen houden. Wat is het warm, hè? Weten jullie wat je moet doen met het warme weer? Goed blijven drinken. Daar komt ie.

Even een slokje drinken. We gaan gauw door. Tegen zei het al. Hier is het met de zomertour allemaal mee begonnen. Het volgende liedje is super gaaf tijd.

0: Ja, ik sta aan de zijkant gewoon te genieten, Thomas. Je zag de grote glimlach. Dan denken we na 21 jaar, we hebben alles wel gezien bij Radio NL. We hebben alles al meegemaakt. En dit zijn weer van die memorabele momenten die we bij gaan schrijven in de boeken. Je zag de glimlach bij de mensen op het gezicht. Je zag ze en hoorde ze luidkeels meezingen. Dankzij jouw inzet en met de liedjes van je vader. Echt waanzinnig gedaan.
1: Dankjewel.
0: Echt. Dit zijn de momenten dat je... En we zullen René nooit vergeten, want dat hebben we altijd gezegd. En als jij dan op het idee komt van ja, vorig jaar natuurlijk nog een prachtig mooi duet waar je mee begon. Ik drink alles en dan pak je zo de hits op. Dat zijn van die momenten. Nou, dan kun je een hele grote bek hebben, maar dat kippenvel staat mij echt overal. Dus één groot applaus voor deze kanjer, Thomas Karst.
1: Dank jullie wel, dank jullie wel.
0: Er zitten nooit een woorden verlegen bij de radio, maar dit zijn van die momenten, dan sta je ademloos toe te kijken. En dat is de kracht van jou en je hele familie. Neem deze mee, drinken vanavond en op, proosten we naar boven, naar papa. En dan heel graag tot de volgende keer.
1: Gaan we zeker doen.
0: Want dat gaat lukken. Dames en heren in rode, Thomas Karst.
1: Dank jullie wel. Fijne avond.
0: Wauw. Ook dit is ja, emotie. Muziek brengt emotie met zich mee. Dat is blijdschap, dat is verdriet. En dat gaat allemaal hand in hand samen. En dat in een hele mooie mix. En dat mogen we al meer dan 21 jaar met jullie delen. Via de radio, via de feesten in het land. En als je dan dit soort middagen met z'n allen mag doen. En je kijkt zo over het veld en je weet hoeveel mensen er met huis mee zitten kijken. En te luisteren. Dan denk je van ja, we hebben gewoon de leukste baan van heel de wereld. En dat blijft het ook. Dames en heren hier op het veld, we zien hier de bar, we zien de snacktents, er wordt gegeten en gedronken. De bierkraan is op ieder evenement natuurlijk een hele belangrijke, maar iedereen heeft thuis wel ergens een badkamerkraan. En er is een meneer in Nederland die dacht, weet je wat, als we dat nou eens gaan mixen, er zou bier uit de badkamerkraan komen. Het is een mooi iets, er zijn heel veel mensen die hebben het al zoiets van, oh, als dat zou kunnen, ging ik nooit meer naar mijn werk, kwam ik nooit onder de douche vandaan. En dat klopt. De man die daar verantwoordelijk voor is, voor die woorden te maken in een hele grote hit, ex-Hollandse Nieuwe op Radio NL. Hij is hier, dames en heren, Pascal Redeker!

Drie even verwarmen, jongens. We zitten op een overbodige vraag. Ja, hè? Nee, ik heb zometeen een soortje baaien. Zo voor jullie. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Hé, wie gaat er zometeen nog even de kroeg in? Zijn er mensen die zometeen hier nog wel hierna nog even af gaan pilsen? Ja, hè? Ik ga vanavond met mijn vrienden

0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later ergens anders aangehouden. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel genomen, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. De Tour de France voor vrouwen is onderweg voor de slotetappe rond Nice. Ze rijden 4 rondjes, steeds over dezelfde bergpas. Demi Vollering draagt de gele trui. Als ze straks wint, is het de tweede keer. Puk Pietersen draagt de bolletjestrui van het bergklassement. En Lorena Wiebes de groene van het puntenklassement. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle thuis verloren van Ajax. Dat leidde lang met 1-0 en scoorde in blessuretijd nog een keer. De wedstrijd lag even stil om een medisch noodgeval op de tribune, maar kon snel weer verder. Groningen-Utrecht werd 2-1 en eerder won Feyenoord uit met 1-0 van stadgenoot Sparta. Het weer van Weer Online. Vanavond komt er wat bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Oké, dankjewel. Dan een blik op de wegen. ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. Het is een rustige middag op de weg en dat is logisch. Het is zondag. Nog steeds geen files. Wel controles op je snelheid op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 55.4. De A6 Lelystad-Muiden bij 62.2. A7 Heerenveen-Groningen bij 168.0. A12 Utrecht-Arnhem bij 83.3. De A37 van de Duitse grens naar Hogeveen bij 31.9. En de A58 Breda naar Tilburg bij 57.6. Goeie reis.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Radio NL.
0: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio.
1: Zomertour.
0: Ivo Pasveer.
3: Ja, en het is gezellig hier op het plein in Rode. Met op het podium momenteel Pascal Redeker. Meekijken kan via radionl.tv. En dit is de Hollandse Nieuwe.
0: Radio NL. Deze week is Loesoe van Marco Schuitmaker. De Holland.

0: een wereldhit was dit. Samuel Velten en Echte Liefde is te koop. Bij Radio NL, dit is de Zomertour live vanuit Rode met op het podium Dikke Wouden.
1: We hebben er zin in. Jan Biggel bijvoorbeeld, die komt straks nog. Jan staat hierachter. Ik heb de hele middag al naar de radio zitten luisteren. Ik wil zo graag. Maar Jan moet nog even rustig aan doen. Even wachten. En dan mag hij zo meteen. Dames en heren, we hadden het net over emotie in liedjes met gevoel, met blijdschap en alles wat daarmee gepaard gaat. En we missen altijd wel iemand, is er niet een familielid, een kennis of een goede vriend. En af en toe hebben we dan die wens, konden we maar voor één keer even met een ladder naar de hemel om onze geliefde nog één keer te spreken of daar één keer een groet te brengen en een hele dikke knuffel te geven. Hij heeft er zo'n fantastisch mooi liedje op gemaakt, maar hij kan ook de andere kant doen. Het feestgedruis in die Griekse nacht op de stranden en een borrel erbij, want deze man kan alles. Hij is hier voor jullie, Jeroen van Zijl! We'll

0: van gehoord.
1: Goedemiddag! Wat een gezelligheid. Hebben we allemaal wat te drinken of niet? Allemaal iets te drinken? Mooi. Wat u moet weten over Griekenland, dames en heren. In Griekenland doen ze de Polonaise niet achter elkaar, maar naast elkaar. De Syntaki kan beginnen. Dit is de Griekse nacht. Ja! Yeah!

zelf, ja. Heb je het wel verdiend. Dames en heren, ik ga nog één liedje doen. En ik denk, als jullie al een liedje van me kennen, dan is deze wel, de meesten die het kennen, jouw liefste wens.

0: met deze man. Ja, nee, dan ben ik er nog nooit schrikken. Er komt altijd iemand ergens uit die hoek.
1: Ja, ik dacht het al.
0: Alleen niet het volume. Ja, ik snap het. Jeroen, we hebben elkaar de afgelopen jaren heel goed leren kennen bij de muziekreis. En daarmee mooie gesprekken over muziek, gezelligheid en de beweging die jij er nu bij maakt. Er waren ook wat drankjes in het spel.
1: Een klein beetje.
0: Maar joh, we hebben je zo leren kennen. Het gaat zo goed en zo mooi met je. En ik hoor van collega-artiesten ook al, je bent druk voor hen ook weer aan het schrijven.
1: Ook.
0: Dus ja. Heerlijk bezig.
1: Heerlijk.
2: We mogen niet klagen.
0: Dat doe jij ook niet. Dat doe je niet. Net terug van vakantie en dan kom je terug in Rode en dan word je zo ontvangen.
1: Dit wil je.
0: Dit is het toch? Ja. Hier ben je artiest voor geworden,
1: ja.
0: Lijkt mij.
1: Ja, zeker weten.
0: Je krijgt wat lekkers mee voor onderweg. Iemand anders laten rijden, dan kan jij er een paar slokjes van nemen.
1: Hij gaat thuis, gaat hij niet halen.
0: En dan ga jij terug genieten van Rode. Dankjewel. Dames en heren, Jeroen van Zijlst. Heerlijk. Ja, dit is het leuke natuurlijk. We gaan altijd gebroedelijk met elkaar. Het hoeft niet altijd over muziek te gaan als je met z'n allen in gesprek bent. Dat kan over de dagelijkse dingen gaan. De gekkigheden in het leven. En daarover gesproken, daar kan de dame die nu op het podium gaat verschijnen over meepraten. We kennen elkaar heel wat jaren, maar ik heb haar nog nooit één keer meegemaakt dat je denkt van goh, het is haar dag niet helemaal. Er is altijd een goede grap. Er is altijd een lach. En bij sommigen durf je dan ook van, goh, zullen we eens een gek uitstapje maken? Dat hebben we kort geleden, een jaartje of twee geleden ook gedaan. Toen kwam een nieuwe single uit. En toen zei ik van ja, we hebben ooit eens iets met een gesprekje gehad over paarden. Hoe mooi zou het kunnen zijn als we een live uitzending maken vanaf het paard? Dat hebben we gedaan bij de studio van Radio NL. Het was een waanzinnige ochtend. En wat ik al zei, deze dame is altijd vrolijk, goed laks, gezelligheid. En ook deze zei net al, ja, ik heb 2,5 uur in de auto gezeten en geluisterd naar al mijn collega's. Ik sta te popelen om dat ook te mogen doen. Dat gaan ze de komende 15 minuten ook doen. Leef in Rode, hier is...

Jongens, wat is het hier gezellig. Ik denk, er gebeurt helemaal niks. Het is zo vreselijk warm. Er staan hier 2 kippen en 1 koe misschien. Maar er zijn heel veel leuke, gezellige, knappe mensen. Ja, dat valt me alles behalve mee. Wat knap, jongens. We gaan allemaal leuke dingen doen. Zijn er ook fans van Wolter Kroes? Hebben we die? Oké, jongens. Nou, die komt niet. Jullie zijn wel heel enthousiast, maar goed. Ik heb hem wel bij me op de band, want we hebben laatst een duet uitgebracht. En dat is heel makkelijk. Het is deinen van links naar rechts en daarna springen. Nou, dat moet lukken, toch? Of niet? Ik weet, het is warm, maar we gaan het wel lekker doen. Here

lekker sfeertje. Wat is het bloedgezellig. Ik pak even een statiefje erbij. Want kijk, ik heb net zitten luisteren op de radio. 2,5 uur was het rijden. Het is helemaal niet erg, want ik vind het bloedgezellig. Ik heb 2,5 minuut feest gehoord. Feestmuziek. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar ik doe even één liedje, dacht ik. Dat we even elkaar beetpakken. Dat we even genieten van het leven. Even één mooi liedje tussendoor. Dat is een liedje wat ik deed 9 jaar geleden bij The Voice of Holland. Ja, het is alweer 9 jaar geleden. Het was bijna ondenkbaar dat iemand daar volksmuziek zong. Ik was ook de allereerste die iets van Hazes deed. We haalden mijn allereerste nummer 1 notering, waar ik natuurlijk super trots op ben. Maar ik vind het zo mooi om te zien dat vandaag de dag volksmuziek totaal niet meer weg te denken is uit Nederland. En misschien wel de grootste muziek is die we hebben op dit moment. En daar is Radio NL ook zeker mede aanstichter van, bijna zou ik zeggen. Dus ik wil even één groot applaus voor Radio NL alsjeblieft. Oké, jongens. Wie leeft zijn eigen leven? Wie heeft de maling aan zijn schoon?

nog eentje doen. Ik weet wat er nog gaat komen en ik kan jullie verklappen. Of ik kan jullie aanraden, ga nog niet weg. Oké, okay, wordt heel gezellig. Staat straks geen gasprietje op het hele veld hier meer, dat weet ik zeker. Jongens, we gaan één liedje doen. En ik ga wat van jullie vragen. Het spijt me, want als je staat lekker staat te zuipen, heb je er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ik ga toch voor jullie vragen, jongens. Ik heb 2,5 uur gereden. Bij mij loopt ook het zweet van mijn rug. Dus we gaan het met z'n allen doen. Als ik straks ga tellen, zakken we een beetje door de knieën. Je hoeft niet helemaal in het gras te gaan liggen. Mag wel, hoeft niet. Een beetje zakken door de knieën, tot ik zeg springen. En dan springen we, oké? Okay? Laat maar eens eventjes zien. Here we go, come on. 1, 2...

0: Het terechte applaus en de buiging door de dame herself. Ik zei het al, ze doet alles met een glimlach. En nu ook, er gebeurt
1: ja,
0: niks.
1: Ja, moet toch?
0: Ja, maar dat is bij jou altijd zo'n feest. Er wordt altijd gelachen met deze dame. Een goede grap. En wat je al zei, 2,5 uur in de auto hier op weg naartoe. Je hoort de collega's zingen. En dan sta je zelf te popelen. En dan mag je.
1: Ja, lekker. Ja, heerlijk. En ik vind het ook wel leuk. Je komt natuurlijk in alle hoeken en gaten. Maar meestal is het 's avonds of is het donker. En nu is het gewoon lekker een keer licht. Ik zit aan de andere kant van Nederland. Dus je allemaal leuke mensen. Die staan allemaal lekker te drinken daar zo. Goed hè? Ja, ik vind het bloedgezellig.
0: Je ziet het gezicht er nu eindelijk een keertje
1: ja,
0: bij. Dat is leuk
1: dat
0: hè?
1: Dat is en mijn Radio NL. Ja, ik geef mij maar lekker de hele dag
0: op. Wat een feestje. Samantha, we hebben wat leuks voor je namens de organisatie. Voor onderweg straks lekker thuis en vanavond lekker opdrinken. En genieten van het leven. Maar dat doe je volop samen met deze. Dus dat zit helemaal goed. Dames en heren, live op de zomertour. Samantha Steenwijk! Dankjewel Samantha. Ik ga even wat spulletjes opruimen. Want het podium staat bezaaid met flesjes water. Maar die blijven niet staan wanneer wij de volgende mensen op het podium gaan halen. En ik zeg met nadruk mensen. We hadden hier al de nodige duo's, maar deze mannen die hebben een bus vol meegenomen. En die gaan allemaal op het podium verschijnen. En als ik jullie nog even meeneem naar 2025, hadden zij die hele grote hit. Die is op de radio grijs gedraaid. Alle festivals van Nederland wisten dit liedje te omarmen. Alle discotheken, alle drive-in shows binnen en buitenland. Als je één keer zegt, Baila de Gasolina, dan weet je voldoende. Dames en heren, stilstaan is er niet bij. En dat zei Samantha al, want we gaan al voor vuurwerk zorgen. En dat gaan we dan nu ook doen. Want hier zijn ze voor jullie, de mannen.

mensen. Wie is hier allemaal gekomen met zijn allerbeste vrienden? Pak je vrienden vast. Zo bij de schouders, pak ze maar vast. Allemaal inhaken bij elkaar. En als het zover is.

0: wat een feest met Even Serieus op het Radio NL Zomertour podium.
1: De Radio NL Zomertour.
0: En onze nieuwste Fiesta Escalada, er nog Baila de Gasolina. Wil je niks missen? Surf dan nu naar radionl.tv. Dan kun je alles in high definition meekijken. Zometeen op het podium nog Heesel gespot, Raymond Hermans, Frank van Etten die komt eraan. En helemaal uit Brabant, Jan Biggel zometeen. Eerste man die vanmiddag nog een van de allereerste was tijdens de Radio NL Zomertour. Hier is Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten bij Radio NL.

0: luistert Radio NL met Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Ja, dit is de Radio NL Zomertour. We naderen heel langzaam het einde. Maar we hebben de crème de la crème van vanmiddag nog voor je te goed. Onder andere Frank van Etten zometeen. Raymond Hermans komt eraan. En we schakelen nu snel terug naar het podium. Waar momenteel even serieus stond. Die echte tent compleet aan het afbreken waren. En momenteel Teke Wouda op het podium.
1: Mannen, dank jullie wel. Nog één keer een oorverdovend applaus voor Even Serieus. Dank jullie wel. Helemaal super. En tot snel. Wauw. Ja, hier krijg je energie van. En voor de mensen thuis, we houden de temperatuur natuurlijk ook in de gaten. We hebben hier vanmiddag waarde aangetikt van ongeveer 29 graden. Het zonnetje is er nog wel bij, maar het wordt gelukkig ietsje frisser. En dat hebben we ook wel nodig hoor, voor onze finale. We zitten in de Brabantse gezelligheid en dat houden we nog even vast en dat kan zeker hier in het Hoge Noorden. Want deze man die kwam, zag en overwon, heeft heel veel mooie dingen meegemaakt. Kort geleden is hij in het huwelijksbootje gestapt en zijn vrouw is zijn allergrootste fan en daarna komen wij met z'n allen. En als je dan begint met een liedje over ons moeder Zee nog, dan weet je, feest met Brabant op het podium bij Radio NL in Roden.

Ja mensen, ons moeder, ze zei het, mensen de kop in zich af, gaan er een leuk feestje van maken. Ik zie hier heel veel bekende gezichten, dat hebben we wel, of niet Armando? Dat hebben we wel mensen. Maar mensen, jullie weten, ik ben pas geleden getrouwd. Heb ik een liedje over gemaakt. Dus ik zou zeggen, laat maar komen. Want dan kan het leven toch mooi zijn.

0: Tot zover dit uur Radio NL Zomertour. We zijn zo bij je terug. Wil je niks missen? Kijk dan mee op radionl.tv. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Ook de laatste natuurbrand in Wiegen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Acteur Christopher Lambert uit de Highlander-films is in elkaar gezakt tijdens een bijeenkomst met fans in Pittsburgh. Hij was handtekeningen aan het uitdelen en moest met een ambulance mee. Het gaat nu weer beter. Hij had niet goed geslapen en te weinig gegeten. Lambert is 69. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Oké, dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het is al de hele dag rustig. Ook dit moment geen files gemeld in Nederland. Wel een aantal controles langs de A6 Emmeloord Lelystad bij 98.7. De A7 Heerenveen Groningen 168.0. A12 Utrecht Arnhem bij 83.3. De A16 Rotterdam Breda bij 59.6. A28 Zwolle Assen 153.7. En de laatste A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom bij 13.6. Goeie race.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Radio NL.
0: Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio.
1: Zomertour.
0: Ivo Pasveer.
3: Met op het podium momenteel Jan Biggel.
4: Even het

0: beste ben. Dat hebben we wel, mensen. Mag ik jullie allemaal bedanken? Nog een fijne dag en ik ga naar de camping. Dat hebben we wel.
1: Mogen we jou ook bedanken, Jan?
0: Natuurlijk.
1: Jan, bedankt. Kijk eens even een mooi cadeautje, Jan. Speciaal voor jou en je vrouw natuurlijk. Ze is er dan vandaag wel niet bij, maar ze zit wel mee te luisteren en mee te kijken. En als je dan straks na 2,5 uur rijden weer terug bent, kunnen jullie er vanavond samen van genieten.
0: Dat overleeft hij niet.
1: Dat is liefde, hè? Dat is liefde, Jan. Dames en heren, een onvernomen applaus voor Jan Bigel. Jantje. Bedankt, Jan. Ja, jongens, dat mooie bij deze artiest, die hoef je maar te bellen voor een studiobezoekje. Hij springt 's ochtends vroeg in de auto, komt de hele dag gezellig bij Radio NL koffie drinken, feest vieren. En die gaat gewoon met een hele grote glimlach naar huis. Dat gaan wij straks ook doen, maar zover is het nog niet, want we gaan de finale tegemoet van deze zomertour in Rode. Maar voordat we dat doen, wil ik jullie nog één keer wat vragen. Ik doe even een stapje opzij. Dan komt de fotograaf van Radio NL er even bij, want wij willen natuurlijk alles in het archief vastleggen. Wat doen we dan met deze? Om jullie te vragen even te zwaaien deze kant. Om even laten zien dat jullie erbij zijn op de zomertour 2026. Even zwaaien met de handjes. Het zonnetje komt er gelukkig weer even bij. Dan klopt het plaatje helemaal. En dan hebben we hem. En dan kunnen wij er weer een heel mooi doek van maken in de studio. Zodat we weer met een grote glimlach terug kunnen blikken op de zomertour hier in Rode. 1 november, het klinkt nu nog heel ver weg, maar dan gaat hij zijn eigen concert geven in de Effenaar in Eindhoven. En we hadden het net al even over de kaartverkoop en zei het gaat erg goed. En ik ben heel blij dat ik eindelijk mijn eigen eerste solo concert mag geven. Dat gaat hij dus doen in het zuiden van het land in Eindhoven. Een voorproefje ervan krijgen we nu hier op het podium in Rode. Hier is Raymond Hermans!

de zomertour aanwezig. Waar zijn al die vrienden? Waar zijn al die vriendinnen, jongens? Dat dacht ik wel. Lieve mensen, kijk even links van je, kijk even rechts van je. Pak elkaar lekker stevig vast op de vriendschap. Bij ons kan het nooit een keer normaal. Oftewel, vanavond gaan we maximaal. Lekker nog warmer dan het al is. Neem even een beetje mee. Nou, daar gaan we.

Lieve mensen, hebben we nog een beetje energie voor een feestje? Ah, dat is mooi. En teken zei net al op 1 november aanstaande geef ik mijn allereerste live concert in de FNR in Eindhoven. Dat is een klein stukje rijden vanaf Rode, ik snap het. Maar jongens, dat wordt een grandioos spektakel. Dus mocht je zin hebben, 1 november live in de FNR samen met de Mickey Visser Band. Maar ja, voordat we daar zijn, nog eerst een prachtige zomer. En zeker deze avond, jongens, ga nog één liedje zingen. Een nieuwe single, ook te horen op Radio NL. Dit is In de

0: Lieve mensen, mijn naam is Herman Hermans. Dank jullie wel. Ik zou zeggen, misschien tot 1 november. En een applaus voor jezelf.
1: Ik zei het vanmiddag al eerder, we hebben een aantal mensen hier op het podium die gewoon ook in de Radio NL Top 30 staan. En dat geldt zeker voor deze man.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: 1 november, hij staat in jouw agenda. Net als wij volgend jaar weer samen met jou naar de muziekreis in Turkije mogen, Raymond.
0: Yes, helemaal heel top. Mooi.
1: Kijk eens namens de organisatie hier een cadeautje als aandenken dat je hier vandaag was. En je gaat naar huis met een groot applaus vanuit Rode. Dames en heren, Raymond Hermans.
0: Dankjewel,
1: Raymond. Dames en heren, wij, ja, het is al vaak genoeg gezegd, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen dat we waanzinnig trots zijn om 11 jaar weer terug te zijn in Rode. En achter de schermen zijn een aantal mensen echt al een hele tijd bezig om dit te realiseren. En dat is met name het team van Albertus, wat ervoor gezorgd heeft dat jullie niks tekort zijn gekomen en wij ook zeker niet. De aankleding van het veld, alles erop en eraan. En Albertus, ik weet dat je druk bent, je zal ergens hier op het terrein rondlopen. Maar dames en heren, morgen 10 augustus is Albertus jarig. En hij heeft samen met zijn team ervoor gezorgd dat we hier weer te gast mogen zijn. Dus alvast voor Albertus vanmorgen. Hiep in de biep! Hiep in de biep! Hiep in de biep! En ik weet zeker als we hier vanavond klaar zijn met het opruimen dat er een borreltje genuttigd gaat worden door de organisatie. En dan proosten we er eentje op het leven van Albertus dat er weer een jaartje bijgeschreven mag worden. De finale! Hij is aanstaande. We hebben er nog één. En deze man, daar hebben we het afgelopen jaar al zo van genoten. En ook de jaren ervoor. Maar in maart stond hij in de AFAS in Amsterdam. Met zijn eigen grote feest. Het feestje op wielen. 3 keer de AFAS. Wat ga je dan doen? Dan ga je het nog groter maken. Hij staat op 27 februari van 2027 in de Gelre Dome in Arnhem. En alle grote hits zullen dan ook weer de revue passeren. Een greep uit al die grote hits gaan we nu met z'n allen beleven. Waaronder Huis op Wielen, want dat gaat hij zeker met jullie delen. Hier is Frank van Etten!
2: En heren, jongens en meisjes, vanavond is hij hier voor u. De stem die je herkent uit duizenden. Leef als een zigeuner, Huisje op Wielen en nog veel, veel.

Met mijn handen op. Even kijken, hoe is het met jullie? Waar staan de gezelligste mensen? Het mag een beetje enthousiaster. Waar staan de gezelligste mensen? Oké, en even kijken, waar staan de dames die echt zin hebben om te dansen? Deze gaat zo.

Oké, lieve mensen, het volgende liedje heb ik opgenomen met mijn zoontje van 11. Ik zei vanochtend tegen hem, ik zeg, ga je vanmiddag mee? Hij zei, nou pap, ik blijf even een dagje thuis. Maar ik heb hem wel meegenomen op het bandje. Dus hij zingt wel mee, maar hij is er niet bij. Het liedje heet Zingen als mijn vader, het gaat zo.

Ik zeg dankjewel. Lieve mensen, ik mag er nog eentje doen. Ik wil je eigenlijk vragen om even in te haken met je buurman of je buurvrouw. Het is warm, maar pak elkaar een beetje vast. Ik zie daar mijn zoon ook staan. Pak elkaar even vast daar met z'n drieën. Even lekker inhaken, al die energieën bij elkaar. Het liedje heet Leef als een zigeuner, lach als een clown. En deze gaat zo. Ben je er klaar voor? Denk dan even.

0: Goed in Pekel, hè? Kom aan, yo. Hoi!
1: De Radio NL Zomertour.
2: Ja, en de finale met Frank van Etten. Je luistert Radio NL. Dit was de Zomertour 2026 in Roden. En wat was het een feest hier op het evenemententerrein. Nou, wie weet zien we je bij een van de volgende drive-in shows of artiestenshows van Radio NL. Zo gaan we later dit jaar nog naar Ridderkerk. En alle info daarover die vind je op radionl.fm. Ontzettend bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. En morgenochtend is het weer opstaan, hè, met Alfred in de Sowieso Ochtendshow. En dit is Mike Versteeg, hartslag van je heupen bij Radio NL.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
3: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Wiegen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel gehaald, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
9: Radio NL.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 222,5. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij 168,0. En op de A37 Duitse grens Hogeveen bij 31,9.
12: Dit is de muziek van

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Heb je trek?

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: 13 tot en met 16 augustus. Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Duitsland gaat zijn anti-drone-team versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8. Aanleiding is de mislukte aanval op een Oekraïns vliegtuig op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar honderdduizend, een record. Het corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Demi Vollering heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. In de slotklim sprintte ze weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed, en won de rit met ruim een minuut voorsprong. Het is Vollering haar tweede Tourzegen. Puk Pietersen won het bergklassement en Lorena Wiebes het puntenklassement.
10: Het weer van Weer Online.
9: Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: Autobedrijf Zandvoort.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Radio NL. Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 222,5. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij 168,0. En op de A37 Duitse grens Hogeveen bij 31,9.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

fiets door de stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor hun,

0: in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.

0: Kleinhagen.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis met M.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Op de A50 bij Uden is een heftig ongeluk gebeurd. Een auto met een Belgische familie raakte van de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. Twee meisjes zijn zwaar gewond, een paar anderen zijn ook gewond. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter bij en de weg ging dicht. Duitsland verdubbelt de strijd tegen drones. Er komen twee keer zoveel mensen en bases. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïens vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn 2 weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Tourwinnares Demi Vollering wilde per se de slotetappe winnen om te laten zien dat ze echt de sterkste was. Gisteren klaagde haar Poolse rivaal dat ze was gehinderd door Vollerings teamgenoot. Vollering zegt dat ze wilde afrekenen met het idee dat ze had vals gespeeld. Ze reed zo hard weg bij de Poolse in de slotklim dat hij ruim een minuut achterstand opliep.
8: Het weer van Weer Online.
7: Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH Nieuws, we willen wel, maar alle locaties die we aandroegen zijn afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer al jaren honderden Oekraïners op. Op de A50 bij Uden zijn twee meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zaten met 5 andere familieleden in een auto die van de weg raakte en op zijn kop in een sloot terechtkwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagterecord van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar een halve meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. Heerenveen heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. Het werd 1-0. Heerenveen had 2 nieuwelingen in de basis, Dirk Proper en Lanroy Machine. Invaller Ooyen scoorde net na rust. Ajax won van PEC Zwolle met 2-0. Groningen-Utrecht werd 2-1 en Sparta-Feyenoord 0-1.
12: Het weer van Weer Online.
11: Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: Autobedrijf Hans.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Is de muziek van Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

maken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want de stof van de clubje zag blauw van de drek.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.

op. Hey. Alles op de pof. We geven geen pof. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klikt de tijd op 11 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters-toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.

0: autodefense.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In de bossen bij Zeist stond vanavond een schuur in brand. Volgens RTV Utrecht kwamen er grote vlammen uit het gebouw, maar was het wel snel uit. Omdat de brand in de bossen bij Zeist woedde, heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat het bos ook in brand zou vliegen. Door de droogte is dat risico erg groot. Een Ierse topcrimineel is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsmokkel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd aan Ierland door de Emiraten, waar hij in april werd opgepakt. Er werd jarenlang op hem gejaagd. Hij zou in de jaren 90 ook een tijdje in Nederland gewoond hebben. President Trump wil de economie van Iran onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe aanvallen, zegt hij. Het gaat erg slecht en er is te weinig geld om militairen te betalen. Dat zou vooral komen doordat Amerika geen schepen doorlaat die naar havens in Iran willen varen, zegt Trump. Er wordt nu niet echt onderhandeld. En een van de grootste basketbalcoaches van Amerika, Don Nelson, is overleden. Hij was 86 jaar. Als speler werd hij 5 keer Amerikaans kampioen met Boston Celtics. Later als coach werd hij 3 keer verkozen tot coach van het jaar. Maar in die rol werd hij nooit kampioen. Bij elkaar was hij bijna 50 jaar actief in de NBA. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
11: Rainbow Event.

0: Spotgoedkoop.
1: Spotgoedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
0: Is de muziek van

We spraken af, de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschokt. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt niets te kort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is er

dan een ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meer.

Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een paar kinderen hebben in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden in de bosjes. Ze zagen hem een dag eerder ook al liggen, maar dachten toen dat hij lag te slapen. Toen leefde hij misschien nog volgens de politie, maar dat is niet zeker, net als de doodsoorzaak. Volgens regionale media is niet bekend hoe jong de kinderen waren die hem vonden. De brandweer heeft in Zeist gisteravond voorkomen dat een stuk bos in brand vloog. Er stond een schuur in brand in het bosgebied en volgens de regionale omroep waren de vlammen groot. Door de droogte is het risico op bosbranden erg groot, maar de brand sloeg niet over en was snel geblust. In Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een stad zo'n 60 kilometer ten westen van Kopenhagen. Voor er werd geschoten zou er een grote vechtpartij zijn geweest. Er zijn 3 mannen aangehouden, maar de politie zoekt nog naar zeker 1 andere verdachte. Het zou een ruzie zijn geweest tussen criminelen. En Nederland heeft nog maar 1 tennisser in het Masters-toernooi van Montreal zitten. Dat is Botik van der Zandschulp, die vannacht moet tennissen tegen Jakub Mencik uit Tsjechië. Talon Griekspoor werd gisteravond uitgeschakeld door Daniel Merida uit Spanje. Zij ontlopen elkaar amper op de wereldranglijst, maar de Spanjaard was veel te sterk. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

Oké, gabbers, maar dat doen we wel met z'n drieën. Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel.

0: Singleton.
1: Hij leek circa zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan Saki denken. In mijn dagelijkse val.

Sicily of in Epe. Hier in elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van

0: Al 20 jaar. De juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Ik liep laatstens langs het strand.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal.
4: Een woon